0: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Peugeot. Mannekes, het is september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja?
3: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
2: Oh! Dat hadden wij niet door.
1: Dan neemt het nu door.
4: Ja, naar Gamma!
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma!
5: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Dit is Stop!
8: Het is alweer de laatste van de week. Lang leven vrijdag. 6 uur, goedemorgen.
9: De top headlines met Niels. Goedemorgen, Niels.
10: Een goedemorgen. Binnenlandminister Quintin wil meer gemengde patrouilles van politie en militairen in ons land. Aanleiding is de arrestatie van een man van 20 met een geladen Kalashnikov in zijn bagage, gisteren in het station van Brussel-Zuid. De man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk. Zoiets zien we de laatste tijd wel vaker. Dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
11: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen ofwel om drugs te verkopen.
10: Wat de man die gisteren opgepakt werd van plan was, weten we nog niet. De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Bovenop de 50.000 waarover ze eerder al spraken. In totaal moest zo'n 15% van alle werknemers vertrekken. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. En sport in ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van Kortrijk. Anderlecht pakt zo 6 op 12 en staat 10e. AA Gent klopte Oud-Heverlee Leuven ook met 1-0 en staat mee aan de leiding met het maximum van 12 punten. Kortrijk en OHL hebben nog geen punten en bengelen onderaan de stand. En goed nieuws van op de US Open tennis, want bij de mannen staan zowel Zizou Berghs als Alexander Bloks in de derde ronde. Berghs versloeg een Nederlander in 4 sets, Bloks klopte een Argentijn ook in 4 sets. Eerder gisteravond stootte ook Elise Mertens door naar de derde ronde, bij de vrouwen dan. Zij versloeg een Oezbeekse in 2 sets. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later gaat het regenen en vooral aan zee ook harder waaien. Maxima rond 23 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden. Zondag zo'n 24 graden.
12: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. De Ochtendclub. Brian en Louis.
8: Het is weer vrijdag, dus voor een laatste keer deze week.
13: Alles geven, hè?
9: Met nu another N54 Ultra. Talk to you, goedemorgen. Top.

0: Het is zover, het is vrijdag, het einde van die werkweek. En er komt meteen al een berichtje binnen van Pieter in onze app. Die stuurt, de Brian was precies weer wat vergeten deze morgen te zien op jullie verhaal.
1: Oh nee.
0: Ja, heeft het al gezien op de stories, op Instagram en Facebook. Ja, Brian, je bent niet vergeten in vandaag.
1: Heb je dat online gezet?
0: Ja.
1: Ah, dat wist ik niet. Ja, ja klopt, ik ben inderdaad iets vergeten. Mijn badge.
0: Ja, dus ja. Ik was eventjes in een heel machtige positie. Je moet je voorstellen, Brian staat aan de deur. Die weet niet of hij binnen kan of niet. Ja. Zonder mij geraakt hij niet binnen.
1: Nee, klopt.
0: Ik heb te weinig gebruik gemaakt van de situatie.
1: Klopt. Zeldzaam moment.
0: Ja. Maar Pieter schrijft er ook nog bij. Foei, foei, dat wordt weer straffen, zeker.
1: Het is te zeggen. We kwamen hier vanochtend, ja, voor mij dus iets later dan normaal, gezien
0: ja,
1: de vergeten
0: het was bijna
1: bench.
0: Middag eigenlijk. Ja.
1: We kwamen hier binnen in de studio. En hier ligt een envelop. Ik weet niet, als je nu al aan het meekijken bent via VTM Go, dan zie je ook dat ik hem vast heb. En dat daar een plakker op plankt, van top, met de tekst openen na 8:30.
0: Na 8:30, dat is nog 2,5 uur wachten dan.
1: Dat is nog lang, hè.
0: Dat is moeilijk.
1: Wat zou dat kunnen zijn?
0: Ik heb geen idee.
1: Ja. Ik hou niet zo van die verrassing. Ik vind dat
0: ik weet van niets eerlijk gezegd. Dus ik...
2: Jouw dagelijkse dosis.
1: Tell me something new, Lobby Bernhard. Hey, goedemorgen. Het is bijna 6:10 op deze vrijdagochtend. En opnieuw ben je meer dan welkom in onze nog steeds gloednieuwe ochtendclub.
0: Klopt. Iedereen is welkom. En die dag starten we altijd met een dagelijkse dosis. Dat is een dagelijkse dosis van iemand die op dit moment aan het luisteren is. En dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat jij de dag mag starten met jouw favoriete nummer. Of gewoon een nummer dat je op dit moment wil horen op deze vrijdag voormiddagochtend eigenlijk. Vrijdagochtend. Dus als je een goed idee hebt... Ja, het is nog geen voormiddag, hè. Het is echt ochtend. Allee. Toch?
1: Het is vrijdag. Ja,
0: dat is duidelijk.
1: Hé, wat wil je horen? Kom maar door dus. In de

0: altijd goed. Je vrijdag starten met deze Calvin Harris en Release the Pressure.
1: De dagelijkse dosis van
0: Wesley uit Leuven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Brian en Louis.
0: Hey, hey, hey. Hoe laat ben jij al wakker? Hoe laat ging je wekker vanmorgen?
2: Mijn wekker ging om 4 uur vanmorgen.
0: Oh, 4. Ah, ja, wacht. Ja. Bij ons ook.
3: Ja. Maar dat is vroeg, hè? Dat is vroeg.
0: Ja, ik ben daar nog niet aan gewoon, denk ik, dat mijn wekker eigenlijk ook om 4 uur gaat. Wendt dat ooit, Wesley?
2: Niet echt eigenlijk, hè.
0: Oei, dat is niet wat we willen.
2: Dan is het alle dagen een andere uur om op te staan. Dat maakt het nog moeilijker dan het constante.
0: Ja, wat doe je van werk?
2: Ik ben buschauffeur bij de lijn.
0: Oh, ja. Moet je dan ook echt bijvoorbeeld vandaag de vroege doen en morgen de late? Of hoe zit dat?
2: Nee, op zich heb ik bijna altijd wel de vroege.
0: Ah, ja, oké. Okay,
2: gelukkig. Ik zal even een beetje voor.
0: Ah, valassie. Kijk, de Wesley heeft het zelf in handen. Fantastisch.
3: Ja, ik denk als buschauffeur kan je misschien wel gebruiken dat je dag met een klein beetje energie start. Want zo heel de tijd gewoon stilzitten achter het stuur. Ik kan me geloven dat je soms wel nood hebt aan energie. Klopt dat?
2: Sowieso. Daarom dat ik ook meestal naar jullie luister, maar ook af en toe een keer naar Top Bam of Top 2.
3: Dat snap ik. Maar kijk, Wesley, wat wil je heel graag horen om die vrijdagochtend te starten?
2: Ik zou heel graag... ik ben een meubelstuk uit de jaren 70 horen. Ik ben eigenlijk van de jaren 80, maar...
3: Ik denk dat ik weet over welk nummer je het hebt. Ik weet niet of dat ook de naam is van het nummer. Hè. Ik ben een meubelstuk uit de jaren 70.
0: Oh, die mens. Bedoel je dit? Wacht, dat heeft natuurlijk even gezegd.
2: Meubelstuk.
3: Dat?
0: Je bedoelt dit, hè?
2: Wankelcontact, inderdaad.
0: Ja, kijk, we hebben het geraden, Wesley. Ik vind dat een goed idee. Gaan we doen. Fijne werkdag.
2: Hallo,

0: 1960er Jahr. Die klirren nur länger vor, die gingen nicht da aus. Da haut die Sicherung ganz sicher aus, wär ich ein Möbelstück.
1: Speciaal voor Wesley uit Leuven. Heeft hem aangevraagd, wakkelcontact. Ofwel, wacht, wat was het?
2: Ik ben een meubelstuk uit de jaren 70.
1: En ik zag een berichtje binnenkomen van Koen. En die zegt dat daar ook een Nederlandse versie van bestaat.
2: Ik kan bevestigen, Koen is volledig correct. Ik ga het misschien eventjes laten horen.
1: Ah.
2: Wacht, ja, misschien... Ja, die speelt.
1: Oei. Ik ben een meubelstuk.
2: Ja, ik weet niet wat er aan de hand is, maar ja.
1: Oei.
2: Ja.
3: Ik ga uit.
2: Ah, wacht, ik mag je opnieuw doen.
3: Ik ben een meubelstuk. Uit de jaren 70.
1: Is dat AI?
2: Nee.
3: Ik gloei lamp. Ik ga uit.
2: Ik gloei lamp.
1: Ik herhaal, is dat AI?
2: Kan niet anders.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die een borduur!
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
8: Nee, schat, het is meun.
6: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
9: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
15: Veronica's Dance Night met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Jan, DJ Frank. Vrijdag 18 september op de Leelse Bergen. Tickets en info op www.dancenight.be.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: De drie van Louis.
1: Ik heb er eventjes de kranten bijgenomen en geef je de drie meest opvallende krantenkoppen van vandaag. Het laatste nieuws opent met Emma Maria, 10 jaar. Die woont 12 kilometer van school, maar zit toch meer dan 4 uur per dag op de bus.
2: Ik vraag me echt af wanneer dat ooit is opgelost gaat geraken.
1: Maar dat is toch ongelooflijk? Dat is 4 uur voor 12 kilometer, dan kan je bijna beter te voet gaan.
2: Dat is elk schooljaar. Dat is elk schooljaar hetzelfde gezeik. Allee, het is geen gezeik voor alle duidelijkheid, maar ik snap niet dat dat niet opgelost geraakt.
1: Nee, ik snap het ook niet. Goed. Het nieuwsblad dan. CD&V wil een laatste aanmaning op papier verplichten. Dat is dan een aanmaning voor als je je factuur vergeet te betalen.
2: Ja.
1: Nu krijg je vaak een melding via de digitale weg, maar soms zie je dat niet.
2: Ah, wel.
1: En nu is het dus de bedoeling dat die op papier komt.
2: Onlangs meegemaakt.
1: Ja?
2: Ja, wel met mijn personenbelasting.
1: Ah, voilà.
2: Die ik vergeten betalen was. En ineens krijg ik via Dokkel, dat ding stuurt mij nooit meldingen. Tot een paar weken geleden krijg ik ineens een melding. Ja, we gaan een beslag leggen op je loon als je nu niet betaalt. Dan denk ik, oh, rustig.
1: Maar dus binnenkort misschien papieren aanmaning. En dan
2: dankjewel,
1: zou
2: misschien wel... Dankjewel, die is het. CD&V. Waarvoor dank.
3: Absoluut.
1: En dan nog het belang van Limburg. Die schrijven 11% meer plasmadonaties in Limburg... maar nog steeds onvoldoende. Ja, er is blijkbaar meer plasma nodig, nog meer plasma. Dat komt doordat de vraag naar plasmageneesmiddelen jaarlijks 6-7% meer wordt. En dat wil dus ook gewoon zeggen dat we allemaal met z'n allen meer plasma moeten doneren. Ik ga eerlijk zijn, ik heb nog nooit plasma gedoneerd.
2: Hetzelfde als bij bloed, hè. Dat is hetzelfde punt. Hè. Dat is bij het Rode Kruis met bloed doneren en plasma doneren.
1: Bloed heb ik wel al gedoneerd, maar plasma nog nooit.
2: Ik heb geen van beide gedaan.
1: Nog nooit iets?
2: Nee, ik heb te veel seksueel wisselende contacten. Dus dat gaat niet.
1: Ik ga me eventjes een beetje verder zetten, dank je.
2: Nee, dat is een mopje. Ah. Ik kan gewoon niet tegen die naald. Ik ben daar zeer onrustig over.
1: Wat gebeurt er dan?
2: Zelfs nu al krijg ik het. Ja, ik vind dat echt niet leuk. Ja. Nee, hetzelfde met een tattoo of zo.
1: En val je dan flauw of wat gebeurt er?
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Echt?
2: Ja,
1: maar dat is dan nog makkelijker om bloed te trekken natuurlijk.

0: Ja, vandaag in het belang van Limburg. 11% meer plasmadonaties in Limburg.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Maar dat is nog steeds onvoldoende. Ik heb net gezegd dat ik nog nooit plasma heb genoneerd. Brian ook niet. Maar ik ben wel eens benieuwd. Nee. Mij schrik het zo'n beetje af, omdat dat, ik dacht dat dat een half uur duurt. En dat dat dan bloed is die eventjes naar buiten gaat en dan weer naar binnen. En dat klinkt voor mij gewoon...
2: Stop. Wat? Naar binnen, naar buiten en terug naar binnen? Wat?
0: Ja, dat is zo. Bloed, dat gaat eerst uit je lichaam. En dan gaat dat gewoon verder naar een soort machine. En die haalt dan de plasma eruit en dan gaat dat bloed terug in je lichaam. Ik denk dat het zoiets is. Maar het schrikt mij een beetje af.
2: Maar ja, maar het schrikt mij een beetje af. Ik val hier bijna van mijn zus, vent. Wat is dat nu weer al?
0: Ja, ik weet niet of er luisteraars zijn die er ervaring mee hebben. Anders mag je gerust even ons geruststellen. Want ik wil het wel ooit eens doen, maar ja, ik heb een klein beetje schrik erover.
2: Het zat deze zomer ook in het nieuws. En ik heb deze zomer de zomerochtend gedaan. Heb ik het er ook over gehad. En toen had ik iemand aan de lijn die zei... Ja, maar Brian, er werken mensen in dat...
0: Veldhospitaal.
2: In dat centrum. Sorry, ik was even het woord kwijt. Die echt op je gemak stellen. Je krijgt een colaatje, een wafeltje als je je niet goed voelt. Er is eigenlijk niks om schrikken voor te hebben. Maar ja, dat is toch gemakkelijker gezegd dan gedaan of zo. Dus inderdaad, ben je aan het luisteren en je kunt ons of iedereen die er een beetje bang van is op ons gemak stellen, dan zou ik het vooral aanraden om te doen.
1: Zometeen in de Ochtendclub.
0: Zometeen Martin Garrix samen met Ed Sheeran Repeated in die ochtend.
3: Wij, Vlaamse landbouwers van Verbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbel.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
6: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
7: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
6: En heb je de stekker ingestoken?
7: Nu werkt het. Merci.
6: Graag gedaan.
5: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
8: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
10: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.
13: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
14: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
13: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
15: Eurostar.

0: Martijntje. Het is een Nederlander, uiteraard. Martin Garrix en The Repeaters.
1: De drie van Louis.
0: Ja, vandaag in de drie van Louis. En vooral in de krant. We hebben nog altijd met z'n allen te weinig plasma gedoneerd. Klopt toch, hè, Louis?
2: Ja, klopt. Het is wel al een betere. In het Belang van Limburg staat er dat er al 11% meer plasmadonaties zijn in Limburg. Maar dat is nog steeds onvoldoende. En dat komt omdat de vraag naar plasmageneesmiddelen jaarlijks ook 6-7% hoger ligt.
0: Ah, wel, kijk, het is het Belang van Limburg dat het klopt. En ik zie hier een Limburger binnenkomen in de Topradio BE-app. De Robin, die zegt, ja, geen idee, mannen, maar wat is dat eigenlijk juist, die plasma? En ik vind dat een goede vraag.
2: Ik ga heel eerlijk zijn, ik heb het ook nog eventjes extra moeten opzoeken. Ja, plasma is een soort, een transportvloeistof voor het bloed. Het zorgt ervoor dat uw bloedcellen door het lichaam vervoerd worden en heeft ook andere interessante stoffen mee die goed zijn voor je lichaam. Daar komt het in het heel kort op neer.
0: Redelijk belangrijk.
2: Redelijk belangrijk, inderdaad.
0: Ja, dat is zo. En dat wordt dus nog altijd iets te weinig gedoneerd, zeg maar. Al is er verbetering in. Ik zag een berichtje sturen. Ik zag Kenny liever een berichtje sturen. Die zegt, ja, ik heb dat eigenlijk al 2 keer geprobeerd, maar dat is 2 keer mislukt, want bij het terugsteken ging de naald uit de ader en kwam er een grote bol...
2: Wacht, ik ga even overpakken. Kwam er een grote bol op mijn arm.
0: Ah, ik word mottig als ik het lees. Dat is echt geen zever.
2: Je hebt het er moeilijk mee.
0: Ja, ik kan daar niet tegen.
2: Maar geen probleem, geen probleem.
0: Pussy, mijn excuses.
2: Er zijn ook leuke verhalen aan, zoals er Joffrey. Ja. Die zegt, je krijgt food, drinks en ijsjes als je bij de dokter bent.
0: Dat is eigenlijk een festival.
2: Klinkt leuk.
0: Eigenlijk zoiets wel, natuurlijk.
2: Misschien moet je het eens samen gaan proberen, Brian. Nee. Zien wie het langst bij bewustzijn blijft.
0: Dat ga jij zijn, sowieso.

0: Sinds deze week vormen wij een nieuwe club, de Ochtendclub, en iedereen is daarin welkom. Meer zelfs, elke dag voegen wij iemand nieuws toe aan die club. Die nieuwe persoon moet wel voldoen aan bepaalde vereisten.
1: Yes, klopt. En zometeen hoor je wat die vereiste vandaag is. Top! We make you
2: move! Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
6: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg. Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? DevoCrush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
7: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Curiosity. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be. Curiosity.

0: Anima en Ellie Goulding op de vrijdagochtend van Top.
1: Welkom in de ochtendclub.
0: Dat is zeker dat. Elke dag stellen we iemand voor als nieuw lid van de ochtendclub. Of willen we iemand heel graag laten toetreden tot die ochtendclub. We hebben daarbij één belangrijke voorwaarde. En dat is de voorwaarde die de luisteraar gisteren heeft gesteld.
2: Ja, gisteren mochten we Brian verwelkomen uit Zijsselen in de club. Dat was leuk. Een extra Brian is altijd welkom. Wisselstukken hebben is belangrijk, hè, Brian?
0: Wat? Een extra
2: wisselstuk? Ja, wisselstuk is belangrijk.
3: Nou, zeker.
2: Maar vandaag voegen we dus opnieuw iemand toe en die moet voldoen aan de vereisten van Brian. En Brian heeft gezegd dat we vandaag een vrachtwagenchauffeur moeten toevoegen aan de club.
0: Ik zou mijn pa kunnen bellen.
2: Ja?
0: Ja, dat is vrachtwagenchauffeur. Maar ik weet, niet of dat we
2: dat gaan we niet doen. We gaan iemand anders zoeken. Als jij vrachtwagenchauffeur bent, dan mag je jou eventjes melden in onze Top Radio B-app. En dan word je misschien wel lid in onze ochtendclub.
0: Meer dan welkom, want het is hier gezellig. Dat heb je ongetwijfeld al gemerkt.

0: Alesso, One Republic en In Your Eyes bij Top.
1: Welkom in de ochtendclub.
0: Ja, ik heb gezien dat er heel wat vrachtwagenchauffeurs zijn die op dit moment naar de ochtendclub aan het luisteren zijn. Want dat is de voorwaarde om vandaag toe te treden tot de ochtendclub. Heel wat mensen hebben een berichtje gestuurd. Zo was er, even kijken. Thibaut zag ik binnenkomen. Ik zag Kilian, ik zag Johan. Ik zag ook Jeroen een bericht sturen met zelfs een foto vanuit zijn cabine. Groetjes aan de ochtendclub creators.
2: Altijd leuk.
0: Ja, dat is wel plezant, Jeroen. Groetjes terug daar en een veilig rit. Trouwens voor iedereen die onderweg is. Maar dan was er ook nog Axel uit Veurne. Axel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Brian en Louis.
2: Ja, je bent ook vrachtwagenchauffeur, maar goed, Axel, je kan dat wel zeggen en je kan dat wel doorsturen, maar misschien, ik weet niet of je dat kan bewijzen op een of andere manier.
0: Ja.
3: Ja, als jullie luisteren, kan ik wel eens toeteren.
0: Ah, doe een keer.
2: Ja,
0: zeker.
2: Dat was duidelijk. Ja, dat was geen gewone auto. Nee, de vrachtwagen. Kijk, Axel, dat is leuk. We kunnen nu al zeggen welkom in onze ochtendclub, maar we gaan je nog wat beter leren kennen. Ik heb 5 vraagjes voor jou. Je mag daar heel eerlijk op antwoorden. Is dat goed?
3: Ja, oké.
2: Wat is je favoriete merk van vrachtwagens?
3: Volvo.
2: Altijd degelijk. Wat is je favoriete dag in de week?
3: De zondag.
0: Ah. Same.
2: Op vrijdagavond eet ik...
3: Frietjes.
0: Kijk maar, kom erover heen,
2: ja, man, dat ga marcheren in die club hier. Wat is de laatste app die je hebt geopend?
3: De Top Radio app.
0: Hey, hela. Goed.
2: En misschien de laatste, de moeilijkste vraag ook. Wat is je favoriete club?
3: De ochtendclub natuurlijk.
0: Ja.
2: Welkom officieel in onze ochtendclub, Axel.
3: Dank u wel.
0: Wat is de vereiste voor de luisteraar van maandag? Wie mogen we dan toetreden, laten toetreden? Wat is de vereiste?
3: Wel, misschien iemand die zoals mij ook van West-Vlaanderen afkomstig is.
0: Oef, een West... Ik denk dat dat niet moeilijk gaat worden. Om een luisteraar uit West-Vlaanderen te vinden die heel graag wil lid worden van de ochtendclub. Dat is dus voor maandag. Ja. Axel, dank je wel. En nogmaals, meer dan welkom in de ochtendclub, vriend.
3: Oké, jullie zijn bedankt.
0: Jojo.
3: Dank u, daar.

0: 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
1: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
2: Van Haren, Van Haren.
1: Omdat we van schoenen houden.
3: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
4: Dit is Top!
5: Ruim 7 uur, dit zijn de top headlines.
6: En die krijg je van Niels. Goedemorgen Niels.
7: Een goedemorgen. Het blijft onduidelijk wat de man bezielde die gisteren in het station Brussel-Zuid opgepakt werd met een geladen Kalashnikov in zijn sportzak. Het wapen zat verstopt tussen babykleren. Volgens HLN verklaarde de man aan de politie dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Speurders onderzoeken nog of dat klopt. Onze veiligheidsdiensten zien wel vaker Noord-Franse jongeren die naar hier komen om een centje te verdienen in het criminele milieu. Je hoort gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
8: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen ofwel om drugs te verkopen.
7: Binnenlandminister Quintin wil daarom meer gemengde patrouilles in ons land, van politie en militairen samen. Een mirakel in Nepal, want daar zijn 9 dagen na de zware overstromingen en modderstromen nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Ze zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Tientallen mensen waren daar op het moment van de ramp aan het werk. Het is niet duidelijk of er nog meer mensen levend gered kunnen worden. Bij die ramp vielen al zeker 1280 doden. Duizenden mensen blijven vermist. In ons voetbal heeft AA Gent opnieuw gewonnen. Het klopte Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en staat met 12 op 12 mee aan de leiding. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
9: Uiteraard heel blij met de 12 op 12. Ze hebben mij gefluisterd dat het 25 jaar geleden is. Dus Gunter Schepers, die altijd met mij aan het lachen was dat hij de enigste was met 12 op 12, die heeft het nu wel zin.
7: Ook Anderlecht won met 1-0 tegen Kortrijk. Anderlecht pakt 6 op 12 en is tiende. Kortrijk en Oud-Heverlee Leuven hebben als enige ploegen nog geen punten. En goed nieuws van op de US Open tennis, want bij de mannen staan zowel Zizou Berghs als Alexander Bloks in de derde ronde. Berghs versloeg een Nederlander in 4 sets na een heel moeilijke wedstrijd.
10: Het weer dat continu verandert. Het werd vochtiger, het ging minder vooruit. Het was niet altijd de mooiste tennis en dan vond ik het even. Ik ging het soms weer weg. Ik vind het wel echt zalig dat ik hem er zo uittrek, want het zijn die battles die ik moet leren winnen. En het positieve is dat er nog veel groeimarge is.
7: Bloks klopte een Argentijn ook in 4 sets. En bij de vrouwen staat ook Elise Mertens in de derde ronde. Zij versloeg een Oezbeekse in 2 sets. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later gaat het regenen en vooral aan zee ook harder waaien. Maxima rond 23 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24 graden.
11: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. De Ochtendclub. Brian en Louis.
5: Zou die envelop daar iets mee te maken hebben, met die top-check-in?
6: Ja, het is juist, die envelop ligt hij nog altijd.
5: Ja, hij mag pas open om 8:30, dus geen idee.
11: Top!

0: live van de ochtendclub. En Louis, ik denk dat we kunnen zeggen dat het al een zeer speciale ochtend geweest is.
1: De ochtendclub met Brian en Louis.
2: Ja, want deze ochtend kwamen we binnen in de studio, niets vermoedend. En we zagen daar op het studiomeubel een envelop liggen. En op die envelop stond geschreven...
0: Staat nog altijd.
3: Sorry.
2: Klopt. Staat nog altijd geschreven, openen na 8:30.
0: Trouwens, misschien waardevolle informatie. Het is niet breekbaar.
2: En niets meer leesbaar ook.
0: Nee, inderdaad, na 8:30, misschien moet ik die eens even...
2: Ja, staat er al, kan je iets, als je tegen het licht houdt, zo, kan je zoiets zien?
0: Waarom heb ik dat niet verkreukt eigenlijk?
2: Ja.
0: Ik zie... Ja... Geen hol, eigenlijk. Ja, nee, ik kan er niks aan. Okay. Ja, er zit een brief in, dat weet ik, maar voor de rest... Ja.
2: Okay.
0: Ik denk... Mag ik een gokje doen?
2: Ja, doe maar.
0: Ik denk...
1: Top check-in.
0: Dat het iets met top check-in gaat te maken hebben. Want vanaf maandag, na het weekend, starten we natuurlijk met spelen voor €2.500 aan reisbudget. Wat zou het anders kunnen zijn, Louis Bernard?
2: Ik heb geen idee, ja. Ik denk het ook, want we zijn sowieso aan het aftellen naar komende maandag, €2.500. Het is zo die eerste week van het schooljaar en dan merk je zoal, allez, je hebt iets nodig om naar uit te kijken.
0: Nou, vind
2: je
0: niet? Het weekend.
2: Ja, maar... het weekend. Maar het mag iets meer zijn, het mag iets meer zijn. En geef toe, €2.500 om op reis te gaan... Daar kan je zotte dingen mee doen.
0: Ja, klopt. Kan je dus vanaf volgende week hier bij ons winnen. En we vermoeden dus dat we daar nieuws gaan over hebben. Iets na 8:30. Maar zijn we niet zeker?
2: Nee.
0: Ja, dat is natuurlijk. Zeer benieuwd wat het gaat worden. Je ontdekt het hier straks in de ochtendclub. Zometeen Crisscross Amsterdam. Na

0: Salavi, baby.
1: Het leven bij Top, dat is altijd een feest. Maar vanaf volgende week wordt dat feest dus nog een klein beetje groter.
2: Top check-in.
1: Want vanaf maandag winnen we dus, of winnen we, nou, dat zou mooi zijn, win je dus misschien wel €2.500 aan reisbudget met Top Check-in.
3: Ja, en ik kon het niet laten, maar ik ben al eventjes op zoek gegaan naar wat je daar allemaal exact kan mee doen. Dus ik ben een klein reisbureau gestart.
1: Hey. Welkom
3: bij Reizen Louis. Ja, ik vond geen originele naam, sorry.
1: Oh ja, maar goed gedaan. Yes.
3: Ik heb enkele voorstelletjes uitgewerkt wat je kan doen met €2.500. Wat denk je bijvoorbeeld van, hou je vast, jawel, hier komt hij dan.
1: Oh.
3: 2 weken Amsterdam voor 2 personen.
1: Oké, okay, wat is je volgende suggestie?
3: Oké. Ik kan beter. Wat denk je van een week Princesa Shaiza Suite Hotel en Resort in Spanje?
1: Spanje, leuk!
3: Ja, inclusief 7 zwembaden,
1: huh?
3: Animatie voor jong en oud, okay, en huurauto.
1: Nu heb je mijn aandacht.
3: Hela.
1: Nu heb je mijn aandacht.
3: Maar dat is nog niet alles, beste dames en heren. Nee hoor, ik heb nog iets gevonden. Ik probeer het wat in te kleden.
1: Ja, maar ik snap het. Ik zeg goed bezig.
3: Ik heb tot slot ook nog het Kalimba Beach Resort, all inclusive. Een hele week voor 2 personen. Allemaal binnen die €2.500 en dat, hou je vast, in Gambia.
1: In Gambia?
3: Ja.
1: Nog nooit geweest.
3: Als je zo eens andere culturen wil ontdekken en tegelijkertijd wil profiteren van het all-in resort, dan kan dat.
1: Max, ja, leuk. Kan je dus allemaal misschien wel scoren vanaf volgende week met Top Check-in als je kan inchecken op de juiste momenten. Dat is natuurlijk wel,
3: dat is wel belangrijk,
1: het belangrijkste. Ja. Volgende week ontdek je hoe, wat, waar, wanneer en zo verder en zo voort. Eerst het weekend overleven. Nu met Basto en Live Tonight.
2: Q.

0: ga eerlijk zijn, mijn reisbureau heeft meteen al succes, want ik zie Freddy hier. Ja, Freddy reageert hier in onze app. Ja. Doe mij maar dat weekje Gambia. Ik sta open voor alles, ook voor een reisje naar Gambia. En ik wil dat daar wel eens zien. Wel, Freddy, wie weet, volgende week. Het kan zomaar gebeuren, hè.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon. Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die brooddozen nu weer?
3: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
7: Jacques.
6: Jacques?
7: Chocoladezaakje, slimmetje.
6: Ah.
7: Matinetjes.
6: Oh, wauw, van Jacques.
8: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
9: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
10: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
9: Amai.
10: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
9: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
10: Lidl, dat kan tellen.
11: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
12: Wienerberger.
13: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
14: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
12: Wienerberger.
14: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
15: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
16: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
15: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met puur NEPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
16: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
15: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Als jij kookt, Louis, zoek je dan soms eens gerechten op via AI of ChatGPT of zo?
1: Ik ben van de oude stempel, ik gebruik de kookboeken, jong.
2: De Ochtendclub.
0: Het was denken, ik natuurlijk wel. Ik vind dat handig als ik zo'n macaroni of zo wil maken, dan vraag ik gewoon aan ChatGPT of aan Google AI. Hallo, ik wil een macaroni maken. Wat doe ik? En ja, ik heb geen idee. En ik, dat is wel nog grappig, ik kom net een artikel tegen in het laatste nieuws, dat ik daar eigenlijk vooral mee moet opletten.
1: Hoi.
0: Ja, want Carrefour, de welgekende supermarktketen, heeft een of andere samenwerking met ChatGPT aangegaan, waardoor je in die AI-bot een soort plugin kunt toewijzen, dat als je een gerecht vraagt aan ChatGPT, dat hij dan meteen zegt wat je nodig hebt qua ingrediënten en zo.
1: Dat lijkt me wel praktisch, want uiteindelijk is dat het belangrijkste. Ja. Als je naar de winkel gaat, wil je gewoon weten wat heb ik nodig als ik wil koken deze week.
0: Exact, dat lijkt je praktisch, maar het is AI. Dus het gaat al een keer fout. Nee. Zo heeft die journalist van het laatste nieuws dat uitgebreid getest met 5 gerechten.
1: Oké.
0: Uitgebreide test. En daaruit bleek dat je chocomousse blijkbaar moet maken met een hardgekookt ei. Volgens ChatGPT.
1: Ja, goed. Dat... Iedereen weet dat dat met zachtgekookt ei is.
0: Uiteraard. Maar ook bijvoorbeeld, en dat vind ik eigenlijk wel frappant, als je de ingrediënten vraagt voor een pasta carbonara, voor 2 personen, dan zegt die chatbot dat je meteen een pak van 12 eieren moet kopen. Hey.
1: Hela.
0: Ja, sterker nog, ook voor een aangepaste wijn die je erbij zou kunnen vragen, stelt hij meteen een doos van 3 liter voor.
1: Nou, dat is goed gezien van Carrefour.

0: Stop eens even de persen.
1: Want, over naar de ombudsdienst.
0: Het is weer al zover. We hebben een rechtzetting van Berdieke. Stuur een beetje binnen bij je op Radio B. We hadden het daarnet over een artikel in het laatste nieuws dat zegt dat je moet opletten als je kooktips vraagt aan chatbot ChatGPT.
2: Niet makkelijk, hè?
0: Een belachelijke naam. ChatGPT. Waarom kan dat nu niet makkelijker zijn? Maar goed, blijkbaar, volgens dat artikel zegt ChatGPT dat je chocomousse kunt maken met hardgekookte eieren. En dat is...
2: Ja, ik dacht dat het onmogelijk was dat dat altijd met rauwe eieren gebeurde.
0: Ja, dat dacht iedereen. Dat dacht ook de journalist van het laatste nieuws trouwens. En nu zegt Berdieke, je kan eigenlijk wel degelijk chocomousse maken met hardgekookte eieren. Gewoon een beetje melk, cacaopoeder bij en hard mixen.
2: Ja, ik vind hier hetzelfde recept bij lekkeretafelen.nl.
0: Ja, maar dat zijn Hollanders. Dat is niet. Dat zou ik niet. Dat zou ik niet vertrouwen. Ik vertrouw Berdieke wel, overigens.
2: Ja, dat is dus, dat wel, ja.
0: Ja, het ging natuurlijk ook wel over het feit dat wanneer je chocomousse moet maken, dat die chatbot van Carrefour dan zegt, weet je wat, koopt u meteen 12 eieren. Daar, dat was natuurlijk
2: ja,
0: ondertoon.
2: Okay, ja.
0: Toch opletten als je het vraagt aan ChatGPT. Ja.
2: Aan wie?
0: Aan AI.
3: Wij, Vlaamse landbouwers van Verbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbel.
4: Lotto is op zoek naar voeten.
5: Hé? Voeten?
4: Die graag op grote voet leven.
5: Graag.
6: Maar niet naast uw schoenen lopen, hè?
4: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten, Rob.
7: C'est si bon.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
10: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.

0: vraag is natuurlijk, krijgen we dit weekend ook een beetje sola sola? Eén man die daar een antwoord op kan geven en dat is onze weerman Erwin. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Brian en Louis.
2: Ja, we doen altijd een klein gesprekje vooraf en daarbij was je alvast heel positief over vandaag, want je zei, het kan slechter. Ja.
1: Maar kijk, we staan aan het begin van een warme herfstdag. Dat is zeker. Dat voel je echt vanmorgen al, hè, als je buiten komt. Ik heb even wat waarnemingen. In Westende is het nu al 20,5 graden. En ook aan de andere kant van het land, in de provincie Limburg, in Pelt, is het nu al 20 graden. Dus dat is goed. En de dag start ook op de meeste plaatsen droog. Maar dat droge liedje duurt natuurlijk niet eeuwig. Zo rond de middag, net na de middag.

0: Dat is goed om te horen, maar ik heb ook zo het gevoel dat er nog een heel leuk weekend aan zit te komen. Allee, je was al aan het opbouwen deze week dat het goed ging zijn, beter ging zijn, droog, warm. Blijft dat zo?
1: Stel me niet teleur, Erwin, alsjeblieft.
2: Wel ja, ik praat ook veel liever over het weekend, want dat ziet er inderdaad stukken beter
1: ja.
2: uit. Ja, de wind gaat liggen en de wolken maken plaats voor de zon. Zaterdag stijgt het kwik al tot 22 graden. Zondag wordt zelfs nog warmer. Dan wordt het ook zoeken met een vergrootglas naar wolkjes, want het is bijna uitgesproken zonnig, 25 graden. En ook begin volgende week is het warm, is het droog, is het zonnig. Maandag temperaturen tot 28 graden. En en dan stopt het wel, want ja. Dan gaat het bergaf.
1: Ja. Dan horen we dat maandag. Laat ons daar gewoon even zorgeloos van dat weekend genieten, Erwin. Goed?

0: kleine klacht al voor onze weermand, want Alain stuurt... Andy stuurt nu al regen in Maldegem.
1: Ja, kijk, Andy, we gaan dat proberen goed te maken zometeen.
2: Zometeen in de Ochtendclub.
1: En we gaan dat doen met gloedjes nieuwe muziek. Ja, mocht het een cd zijn, plastiekje zat er nog rond.
0: CD's, jong. Ja. Je spreekt daar nog over.
1: Ja, ik, zo net.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
6: Sluit de zomer af op Barabiet. 5 september vanaf 2 uur 's middags. 25 artiesten. Cherry Moon Tracks. Nina Black. Michael Amani. En meer. Barabiet. Zeeweg 60 Oudenburg. Tickets op barabiet.be.
5: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.

0: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
1: Zit jij nieuw?
2: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
3: Terug naar school of naar het werk. Scoor nu je nieuwe outfit bij Cabano 67 Oostkamp. De nieuwe najaarscollectie is nu in store. Cabano67.be

0: Het is vrijdag en dan mag je om 7:15 al eens aan de bar hangen. Dat vind ik. Everybody at the
1: bar getting tips. Akkoord, helemaal akkoord.
0: Ja, hè? Voilà, shaboozie.
2: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: En een barsong op deze vrijdagochtend. Hey, goedemorgen. Het is vandaag een speciale dag, al weet je dat waarschijnlijk op dit moment nog niet.
1: Oei.
0: Ja, want vandaag is er nieuwe muziek uitgekomen van ene Lost Frequencies.
1: Aha.
0: Ik denk dat die man geen introductie meer nodig heeft. Ik denk dat je die wel al kent. Je hebt hem misschien zelf ook wel al ergens live gezien. Maar hij heeft samengewerkt met een, naar mijn gevoel, spreek mij vooral tegen, Lobby, iets of wat onbekende zangeres.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kende de zangeres niet. Ondertussen heb ik ze eventjes opgezocht. Het gaat over Marie Froes. Ik heb geen idee of dat haar echte naam is of een artiestennaam. Maar ik moest wel zeggen dat ik een vorig nummer dat ze heeft gemaakt wel herkende.
0: Klopt, het is een Braziliaanse en dit was die track. Ja, en dat kan je natuurlijk kennen van bijvoorbeeld TikTok, maar evengoed hier van bij Top, want we draaien dat wel eens af en toe.
1: Ja, ik heb het ook al horen voorbij komen en ik vind het wel zomers klinken, eerlijk gezegd.
0: Ja, exact. Nu heeft die man dus een gloedjes nieuwe track uit en ik ben eigenlijk heel benieuwd naar wat jij daarvan vindt. Lost Frequencies en zijn nieuwe Marie Froes.
1: Dat is niet de naam van het nummer, hè, voor alle duidelijkheid.
0: Klinkt als een Hollandse. Ja. Marie Froes. Maar het is dus een Braziliaanse artiest. Paraíso, zo heet het. En hij klinkt zo. É tudo que eu preciso. Tirou o meu juízo.

0: Het is de nieuwe van Lost Frequencies. Martineke stuurt wel door. Ik vind het echt niks voor Netsky. Ja. Dat begrijp ik dus. Ah. Het is van Lost Frequencies.
1: En nu zegt ze dat ook bedoeld. Dus Lost Frequencies. Ja, okay. Je bent te snel, Lobby.
0: Sorry, Tineke. Sorry. Mijn schuld.
1: Ja, maar ik snap ze wel een klein beetje. Het moet een klein beetje wennen, denk ik.
0: Ja, maar het klinkt wel zomers. En ik geef toe, in die nazomer met redelijk wat grijze wolken kunnen we dat altijd wel gebruiken, toch?
1: Absoluut. De nieuwe Lost Frequencies hoorde je zo net in de ochtendclub. Samen met Marie Vroes, Paraíso. Yeah.

0: Ja, maar ja.
1: Sorry, ja.
0: Ze vragen het constant.
2: Ja, maar dat voor me wel. De mensen zitten nu in de wagen en die denken, waar is die fietser in godsnaam?

0: excuus is niet aanvaard.
1: Dat is de laatste. Nee, dat is echt de laatste keer. Sorry.
2: De Ochtendclub. Brian en Louis.
1: Ja, maar ja, sorry. H hoorde je bij Top en Ring My Bell. En dan vind ik het natuurlijk leuk als ik een fietsbelletje in de computer heb staan. Ja, dat is mijn simpele humor. Mijn excuses daarvoor. Bijna 8 uur. Het is vrijdag. Ja, weet je wat het is, Louis?
0: Vertel.
1: Er is een vraag die al heel veel is binnengekomen in de Top Radio BE. Maar echt... ontelbare keren.
0: Dat is misschien wel de meest gestelde vraag van de hele week.
1: Ik denk het ook. En zometeen krijg je antwoord op die vraag.
3: Get out there.
1: Na deze.

0: vrijdagochtend, exact 8 uur of toch bijna.
1: Je hoort de top headlines met Niels. Goedemorgen.
2: Een goedemorgen. Al maar meer Vlamingen sluiten een zorgvolmacht af. Het waren er in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 84.000. En dat is 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen in het Nieuwsblad. Met zo'n zorgvolmacht bepaal je wie bijvoorbeeld je geldzaken mag regelen als je dat zelf niet meer kan. Helena Verwimp van notaris.be.
3: Heel veel 65-plussers waren vroeger geïnteresseerd in een zorgvolmacht. En nu merken we dat zich dat aan het verschuiven is, dat de 60-plussers daar ook meer mee bezig zijn. Dus het is een grotere leeftijdscategorie dat bezig is met de regeling van hun vermogen.
2: Een zorgvolmacht opstellen bij de notaris kost met alle kosten erbij ruim €600. Het kan wel veel goedkoper bij de vrederechter. Steeds meer 66-plussers blijven na hun pensioen voortwerken. In de eerste helft van dit jaar steeg dat aantal met een kwart vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft volgens HR-bedrijf Acerta vooral te maken met de nieuwe pensioenbonus die sinds begin dit jaar van kracht is. Daarmee krijgt iemand die langer doorwerkt een hoger pensioen. Een mirakel in Nepal, want daar zijn 9 dagen na de zware overstromingen en modderstromen nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Ze zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Tientallen mensen waren daar op het moment van de ramp aan het werk. Het is nog niet duidelijk of er nog meer mensen levend gered kunnen worden. Bij die ramp vielen al zeker 1280 doden. Duizenden mensen blijven vermist. De dodentol na het incident met de veerboot die 4 dagen geleden zonk voor de kust van Cyprus is opgelopen tot 10. Dat meldt de Turkse vicepresident. 18 andere mensen zijn nog altijd vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. In ons voetbal heeft AA Gent opnieuw gewonnen. Het klopte Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en staat met 12-12 mee aan de leiding. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
4: Uiteraard heel blij met de 12-12. Ze hebben mij gefluisterd dat het 25 jaar geleden is. Dus Gunter Schepens, die altijd met mij aan het lachen was, dat hij de enigste was met 12-12, die heeft het nu wel zin.
2: Ook Anderlecht won met 1-0 tegen Kortrijk. Anderlecht pakt 6-12 en is 10e. Kortrijk en Oud-Heverlee Leuven hebben als enige ploegen nog geen punten. En op de US Open tennis staan Zizou Bergs en Alexander Bloks allebei in de 3e ronde. Bergs versloeg een Nederlander in 4 sets en Bloks klopte een Argentijn ook in 4 sets. Hij gelooft in meer.
5: Om heel eerlijk te zijn, denk ik met de tabel die ik hier heb gehad tot nu toe, dat wel ergens vrij normaal is. Dat ik nu in de 3e ronde sta, op papier dan toch. Maar ik voel dat er nog meer in zit dan dat ik nu al heb gehaald.
2: Bij de vrouwen staat ook Elise Mertens in de 3e ronde. Zij versloeg een Oezbeekse in 2 sets. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later regen en meer wind, maximaal rond 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24 graden.
1: Het is de eerste keer deze ochtend dat er files te melden zijn. Op dit moment 3 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Genk problemen op de E314. Een dik half uur vertraging tussen Zolder en Park Midden-Limburg. Richting Brussel dan op de E19. 25 minuten tussen Zemst en Machelen. En richting Gent op de E40. Ook 20 minuten extra tussen Erpenmeren en Merelbeke.
6: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Zometeen het antwoord op de meest gestelde vraag van de week.
1: Na Swedish House Mafia en Happiness is So Sad. Goedemorgen.

0: vrijdagochtend zet je goed in met top. Dankzij Swedish House Mafia en Licky Lee. Een samenwerking waarvan ik niet wist dat ik ze nodig had. Daar kan ik kort over zijn. Happiness is so sad. En dan is het 8:10. Louis.
1: Ja?
0: Er komt al heel de week één vraag heel vaak binnen.
1: Klopt. En dat is een vraag waar we eigenlijk momenteel nog niet hebben op geantwoord. En dat hebben we ook bewust zo gedaan.
0: Ja, klopt. Als je al heel lang naar Top luistert, dan weet je ook welke vraag dat is. Als je dat niet weet, geen probleem, dan is er luisteraar Jonas.
2: Zeg, gast, niks dat ik er mijn vraag kan. Het is nog vrijdag. Vroeger werd er iets speciaals gedaan. Gaan jullie nu ook iets speciaals verzinnen om te doen? Dat zou wel leuk zijn voor de vrijdagsleur te doorbreken en dan het weekend gaat worden, hè. Groetjes.
0: Groetjes terug. Laat ons daarmee beginnen.
1: Ja, met andere woorden, de vraag van Jonas en heel wat andere luisteraars is dus, komt er een weekendwaanzin? We kunnen daar al op antwoorden, nee.
0: Een weekendwaanzin komt er niet. En dat heeft eigenlijk maar één belangrijke reden. En dat is dat Jeroen en Koen van die weekendwaanzin echt keihard hun ding hebben gemaakt.
1: Ja, op zo'ndanige manier waarvan wij van zeggen, dat kunnen we niet evenaren.
0: Nee.
1: We zijn niet zoals Jeroen en Koen, dat is gewoon niet wie we zijn. We kunnen niet diezelfde emoties maar eerlijk is eerlijk, ze doen dat op hun manier en ze doen dat fantastisch.
0: Ze, memorabel.
1: Ja.
0: Geweldig. Kunnen wij nooit overtreffen, maar... En nu komt het leuke gedeelte.
3: De Ochtendclub.
0: Ja, we houden wel van een feestje op vrijdagochtend. Dus we wouden ook niet zomaar dat vrijdagsgevoel laten passeren. Daarom gaan we wel iets anders doen. We gaan eigenlijk bijna hetzelfde, maar dan...
1: Origineel, ja.
0: Origineel, maar dan op een andere manier. En voor die manier zoeken we ook nog een naam. Daarvoor hebben we jou nodig.
1: Ja, we gaan dus ook elke vrijdag rond 7:50 een feestje bouwen van ongeveer een tiental minuten. Daarvoor zullen we jou weer aan het woord laten ook. Maar we hebben wel nog een nieuwe naam nodig. De weekendwaanzin die blijft van Jeroen en Koen. Dat is zo, dat blijft zo.
0: Ja.
1: Daar komen we niet aan, maar we gaan beginnen met iets nieuws. En daarvoor hebben we dus een nieuwe naam nodig.
0: Vanaf volgende week vrijdag, heel belangrijk. Dus zouden we heel graag vandaag die nieuwe naam afkloppen. En daarvoor hebben we jou natuurlijk nodig. Wil dat zeggen dat we dat vrijdagsmoment van vandaag saai laten verlopen?

0: toch?
1: Ik was niet zeker of dat de micro al open stond.
2: De Ochtendclub. Brian en Louis.
3: Hey, goedemorgen, het is 7:15 en we zijn op zoek naar een plezante naam voor een stevig feestje op de vrijdagochtend.
1: Ja, want weekendwaanzin die houden we bij Jeroen en Koen. Wij gaan starten met iets nieuws, de vrijdagochtend. Maar daar zoeken we wel nog een gepaste naam voor. Er zijn heel wat voorstellen binnengekomen. Ik zie bijvoorbeeld Elisa met vettige vrijdag. Doet me meteen ook denken aan de frituur.
3: Altijd fan van. Dat is ook gewoon zo. Ik zag Silke alles geven tussen 8 en 9. Vind ik ook leuk.
1: Ja. David heeft een ander idee, misschien met een dubbele bodem. Het ochtendorgasme.
3: Daar ga ik even wijselijk over zwijgen. Ik zag Keith ook een berichtje sturen. Top Radio Freaky Friday. Vind ik ook wel zo. Met die FF vind ik ook wel een tof.
1: Ja, Friday Madness. Ook wat Engelstalig. De Club Rave stuurt Bram door.
3: Karin, het vrijdagsclubmoment. Enfin, er zijn heel wat potentiële kanshebbers. Maar we moeten die vooral eens kunnen testen, denk ik. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En hoe doe je dat beter dan met een spraakberichtje?
1: Ja.
3: Als jij een leuke naam hebt, dat je in je hoofd hebt, dat je heel graag eens zou willen laten weten of willen testen, stuur het dan even door met een spraakbericht in de Top Radio BE-app en dan kunnen wij even checken of die naam ook goed klinkt. Of dat dat dan... Ja, dat is toch net iets anders dan dat je dat gewoon leest als tekst, toch?
1: Ik vind dat, denk dat dat de enige manier is om te weten wat het beste zal zijn.
3: Voilà, kom maar door in de Top Radio BE-app met jouw spraakbericht.

0: Ik denk dat we kunnen stellen dat er echt bijzonder, maar dan ook echt bijzonder veel audioberichtjes zijn binnengekomen in de Top Radio BE.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
2: Ik denk dat dit meteen de grootste brainstorm is op een vrijdagochtend. Maar het is leuk om te zien dat iedereen meedenkt en dat iedereen er iets leuks van wil maken. Daar zijn we wel blij voor.
0: Absoluut. Heel wat leuke dingen zijn ook al binnengekomen in de Top Radio BE. Kijk, ik stel gewoon voor, even stil, ja, dat we de proef op de stoem, proef op de som nemen.
2: Ja.
0: Dat we gewoon even een dikke schijf opleggen. Kijk, Velassie. En dat we eens testen. Kijk, ik zag hier al een audioberichtje.
3: The Club Madness.
0: Velassie, voilà, up.
4: Brian en Louise Freaky Friday.
0: Ja, dat weet ik niet, hè.
2: Nee.
5: Weekend Turbo.

0: klinkt een beetje als de Sundays van de Zingen, vind ik.
1: Volume op vrijdag.
0: Ja.
2: Toppie party time.
0: Ah, tof.
1: Dolly 10.
3: Volg ons vrijdag.
0: Hola.
4: Ja, hola. Ja, dat klinkt niet slecht, vind ik.
3: Wat was dat? Volg ons vrijdag.
0: Ik weet niet, ik denk dat we hebben ze.
3: Volg ons vrijdag.
0: Ja. Maar wie, ik denk dat we te kosten zijn, joh.
4: Ja, dat klinkt goed. Volle gas vrijdag.
3: Volle gas vrijdag.
0: Ja. We hebben hem.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans.
5: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
10: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen. Amai jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
13: Jacques.
12: Chocoladezaakje, slimmetje.
13: Ah.
12: Matinetjes.
13: Oh, wauw, van Jacques.
14: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
16: Zottekes? Wakko.
15: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
17: Black Football komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via blackfootball.vlaanderen.
18: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Vanaf volgende week vrijdag vieren we die vrijdag met volle gas vrijdag. Dat
1: Nee. Oei? Nee, met
2: volle gas vrijdag.
1: Ja, zo moet het klinken, Louis.
0: Ja, sorry. Ik kan niet zo enthousiast als een luisteraar. Nee, dat is eerlijk. Dat wordt een 10 minuten durend feestje om je vrijdag te starten. En jij zal daarbij ook weer aan het woord zijn. Dat blijft gewoon zo. We hebben jou dus ook weer nodig vanaf volgende week vrijdag.
1: Ja, klopt. Dus als jij denkt, oh, die volle gas vrijdag, ik wil daar keihard aan bijdragen. Meer dan welkom natuurlijk in de Top Radio BE-app. Laat je even van je schoonste kant horen. Of je meest enthousiaste, al is dat misschien gevaarlijk. Ik weet het niet. Kom maar door in de Top Radio BE-app. Heel graag zelfs.

0: Louis Bernard.
1: Jawel.
0: Het is 8:30.
1: Ah, de envelop, het is juist.
0: Hier ligt een envelop. Ik zag Pieter ook al een bericht sturen. Wanneer mogen jullie nu eens eindelijk die envelop openen?
1: Ja, nu hè.
0: Ah, wel nu eigenlijk, maar... ik ga het toch maar zo meteen doen. Eerst op verkeer, waar gaat het traag?
2: Ja, nog twee plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Genk op de E314 verlies je 3 kwartier tussen Zolder en Park Midden-Limburg. Komt daardoor een ongeval. Rustig, rustig. Nog niet kijken, hè?
0: Ah, sorry, oké. Okay. Ja, sorry.
2: En dan nog op één andere plaats ook een file richting Brussel op de E19. Ook een kwartier aanschuiven daar tussen Zemst en Machelen.
3: Wij, Vlaamse landbouwers van Fergbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fergbel.
4: Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Keronica's Dance Night met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Jan, DJ Frank. Vrijdag 18 september op de Leelse Bergen. Tickets en info op www.dancenight.be.
6: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
7: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top Schaamteloos. Hier is het altijd feest.
8: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Vanmorgen toen wij hier aankwamen, ondertussen zo'n 3 uur geleden, lag hier, ligt hier nog steeds, een envelop met daarop de tekst geschreven. Heel mooi geschreven trouwens. Openen na 8:30.
1: De Ochtendclub.
0: Ik weet niet of je een horloge bij de buurt hebt, maar daar kan je zien dat het op dit moment 8:55 is.
2: En dat wil dus zeggen...
0: dat die envelop open mag. Zal ik het gewoon
2: Ik denk dat het... Allee, hou de mensen niet langer in spanning. Open die envelop. Vertel ons in godsnaam, wat zit daarin?
0: Oké. Ik ga ervoor, hè.
2: Ja, doe maar.
0: Oh, nee.
2: Wat?
0: Lobby.
2: Ja?
0: Ik vrees dat... Ja. Ik ga het voorlezen. Het is een brief. Het is een brief van de baas.
2: Ontslagbrief.
0: Ik hoop van niet. Beste ochtendclub, beste Brian en Louis. Jullie konden al 5 ochtenden op het gemakje opstaan, samen met de topluisteraar. Dat is waar. Ja. Daarbij is de ochtendclub ondertussen al serieus uitgebreid met al die luisteraars. Leuk. Maar het is tijd om jullie extra te bewijzen.
2: Oei.
0: Ik vind het niet leuk.
2: Dat klinkt niet goed. Ja.
0: Ik zal jullie nu en dan een opdracht geven die jullie samen met de ochtendclub moeten voltooien.
2: Oké.
0: Voor de eerste opdracht mogen jullie tonen dat jullie als 1 blok achter de Belgian Cats staan.
2: Ah ja.
0: Zij starten vanavond aan het WK basketbal.
2: Ja, klopt.
0: Ga naar een wedstrijd en neem een foto met de Belgian Cats.

0: WK voetbal, waar is dat WK voetbal?
1: Basketbal.
0: WK zie, zo goed ben ik.
1: Mai.
0: WK basketbal, waar is dat, jij weet dat?
1: Ik denk dat hij in Duitsland is.
0: Duitsland. Oh, Berlijn.
1: Oei, dan moet ik naar Berlijn.
0: Heb jij al veel te doen van het weekend, Louis?
1: Ik had niets te doen.
0: Oh, dat komt goed uit. Ja.
1: En wat was de opdracht exact?
0: Een foto nemen met... voor de eerste opdracht mogen jullie tonen dat jullie als één blok achter de Belgian Cats staan. Ga naar een wedstrijd en neem een foto met de Belgian Cats.
1: Zijn er toevallig luisteraars die dit weekend naar Berlijn gaan en die je foto willen nemen in mijn plaats?
0: Ja. Kom maar door in de Top Radio BER.
2: Dit is de Top Tune of the Week.
3: Marshmallow en Cameron Withcombe. Hallo.
2: We make you move.

0: Want het is nog heel even onze top tune of the week. Dit is Marshmallow en Cameron with Kanye.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Met hallo. Een hele goede morgen. Het is 9:10 op deze vrijdagochtend. En we hebben zo net een opdracht gekregen van de baas met de Ochtendclub. Even bijpakken. Van wie? De Belgian?
2: De Belgian Cats, alsjeblieft,
0: ja. Ja, maar ik ben echt niet goed met sport. Je mag het mij niet kwalijk nemen. De bedoeling is dat we met de Ochtendclub als één blok achter de Belgian Cats gaan staan, omdat die vanavond aan het WK basketbal starten. Ga naar een wedstrijd en neem een foto met die Belgian Cats.
2: Ja, ik krijg hier al meteen een goed voorstel van Jeffrey door. Hij stuurt, neem een foto met AI. Dat zou natuurlijk wel een heel makkelijke oplossing zijn, denk ik.
0: Maar dan zit jij natuurlijk wel een hele dommerik nu. Want de baas luistert gewoon mee.
2: Ah ja, oei.
0: Dus ik denk dat dat geen optie meer is.
2: Nee, er komt nog een reactie binnen. Wacht, even laten horen. Wacht, misschien nog eens proberen.
0: Ja.
3: Je laat je toch niet schieten op de kosten van de baas. Hup, richting bal.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: VR. Zeg, Sjokke, jij stelt precies minder dan een afpomp?
3: Ga zo waggeren, ja. Ik heb mijn auto laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
4: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
5: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devo Crush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
6: Pure lijnen.
7: Volledig op maat gebouwd.
6: Ontworpen om gezien te worden.
7: High-end gaming PC's en workstations van Fansystems. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
8: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar... Na je baan wat baantjes trekken? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: With You. Prachtig. Galantis en 5 Seconds of Summer met Lighter. Louis, als ik één ding van deze ochtend moet onthouden, dan is het dat als er een envelop in de studio ligt, dat we dan met stront aan de knikker zitten.
1: De Ochtendclub.
2: Ja, want in die envelop zat een opdracht van de baas. De bedoeling is dat wij een foto nemen met de Ochtendclub, met de Belgian Cats, want die beginnen vanavond aan hun WK basketbal. Ik heb eventjes gekeken naar de planning.
0: Ah ja, dat is een goed begin.
2: De eerste wedstrijd is dus vanavond om 17:30 in Berlijn. Heerlijk is heerlijk, ik denk niet dat dat haalbaar is.
0: Nee, want je hebt ook wel nog gewoon wat werk, hè, zo meteen aan 9:00. Dus je kunt niet meteen vertrekken.
2: Nee.
0: Dus met vliegtuig neem ik aan dat je zou gaan.
2: Ja, ik denk dat dat het meest praktische is en het meest snelste.
0: Ja, denk ik ook.
2: De volgende wedstrijd is dan zondag, 17:45 s'avonds. Ik denk dat dat haalbaar is.
0: Ja, die wedstrijd halen wel, maar ben je dan op tijd terug voor de Ochtendclub maandagochtend?
2: Dat moet toch lukken, niet? Ik denk het, allee, wedstrijd, foto, hallo zeggen en dan het vliegtuig terug op.
0: Ja?
2: Wow.
0: We zullen zien, ik ben zeer benieuwd. Ik ben een beetje sceptisch.
2: Dat komt goed.
0: Ik zag Kevin een berichtje sturen. Jullie zijn een team, ik vind dat jullie samen moeten gaan. Nu goed.
2: Ah, voilà.
0: Laat mij heel eerlijk zijn, Kevin. Ons samen een weekend ergens heen sturen. Oh ja, mij doe je daar geen plezier mee.
2: Pardon.
0: Maar ja, nee, ja, het is ook voor die sport. Dat maakt mij allemaal niet uit.
2: Ik zie het volledig zitten. Ik ga dat doen en ik ga ervoor.

0: jongen. Lobby.
1: Is that your grandma's coat?
2: Was dat de vraag dat je me ging stellen?
3: De ochtendclub.
0: Nee, absoluut niet. Jij gaat dus van het weekend naar Berlijn om een foto te maken met de Belgian Cats. Dat is hier...
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het nog een leuke opdracht, want ik ben stiekem wel fan van de Cats. Ik ben ook al eens gaan kijken naar de Olympische Spelen in Rijssel. Toen hebben ze ook gespeeld en toen ben ik ook gaan kijken. Dus ik vind het wel leuk ergens. Ja.
0: Fantastisch. Evi Gijsels, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Oh, de opdracht is al binnen eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Sowieso. Ja. Straks jij na 9 uur.
4: Ja.
0: En meteen... Een hele pandoering.
4: Ja, voor de allereerste keer op vrijdagochtend.
0: Zie je het zitten?
4: Ja, tuurlijk.
0: Wat ga je zo allemaal doen? Ben ik daar benieuwd naar.
4: Vooral heel veel muziek draaien, want dat hebben de mensen nodig. Het is vrijdag, we tellen af naar het weekend. En
0: dat is de
4: keigoeie muziek.
0: Ik wil toch even zeggen dat ik dat heel leuk vind trouwens. Dat jij op vrijdagochtend hier komt.
4: Dat vind ik echt heel lief.
2: Heb je iets nodig van Evi?
0: Nee, ik vind het gewoon heel leuk dat deze radiozender kansen geeft aan nieuwe mensen. vind ik super. Straks dus naar de top headlines. Evi Gijsels. Eerst nog Thomas Gray en Rumors bij Top.

0: Dit is Top.
1: Ja, ik heb het je beloofd. Extra veel muziek zometeen, maar eerst de top headlines van 9 uur. Niels Rosa Peralta, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Tongeren-Borgloon in Limburg is een hotel ontruimd na een massale vechtpartij tussen seizoensarbeiders. Drie van hen raakten daarbij gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest hulp van andere zones inroepen om de boel onder controle te krijgen. In het hotel logeerden 300 arbeiders, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 60 gasten. Waarom of waarover ze ruzie kregen, is niet duidelijk. Al maar meer Vlamingen sluiten een zorgvolmacht af. Het waren er in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 84.000. En dat is 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen in het Nieuwsblad. Met zo'n zorgvolmacht bepaal je bijvoorbeeld wie je geldzaken mag regelen als je dat zelf niet meer kan. Helena Verwimp van notaris.be.
3: Heel veel 65-plussers waren vroeger geïnteresseerd in een zorgvolmacht. En nu merken we dat zich dat aan het verschuiven is, dat de 60-plussers daar ook meer mee bezig zijn. Dus het is een grotere leeftijdscategorie dat bezig is met de regeling van hun vermogen.
2: Een zorgvolmacht opstellen bij de notaris kost met alle kosten erbij ruim 600 euro. Het kan wel veel goedkoper bij de vrederechter. Steeds meer 66-plussers blijven na hun pensioen voortwerken. In de eerste helft van dit jaar steeg dat aantal met een kwart vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft volgens HR-bedrijf Acerta vooral te maken met de nieuwe pensioenbonus die sinds begin dit jaar van kracht is. Daarmee krijgt iemand die langer doorwerkt een hoger pensioen. En een nieuwe sabotagepoging op het stroomnet in Duitsland. Deze keer ergens tussen Keulen en Düsseldorf. Een wandelaar ontdekte een verdacht pakket aan een elektriciteitscabine, mogelijk een installatie om vuurwerk af te schieten. De Duitse politie heeft alles meegenomen en bevestigt dat het om een poging tot sabotage gaat. Er was geen schade. De voorbije dagen waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op energieinfrastructuur. Speurders verdenken Rusland of extreem links. En de dodental na het incident met de veerboot die 4 dagen geleden zonk voor de kust van Cyprus is opgelopen tot 10. Dat meldt de Turkse vicepresident. 18 andere mensen zijn nog altijd vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later regen en meer wind, maximaal rond 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24 graden.
1: 2 plaatsen op dit moment waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E40 Brussel-Gent. Daar moet je 12 minuten extra tellen tussen Erpenmeren en Merelbeke. En ook problemen op de A12 Boom-Antwerpen. Daar ook 10 minuten tussen Aartselaar en Wilrijk. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
4: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. Evi Gijsels.
1: Gezellig samen op vrijdag. Wel, ik zorg voor die extra push richting weekend met de beste muziek. We starten met K.

Deze Kygo was de allereerste house-dj die optrad tijdens een sluitingsceremonie op de Olympische Spelen. 10 jaar geleden gebeurde dat in Rio de Janeiro. Ja, alles behalve dat Rio de Janeiro-gevoel vandaag in Vlaanderen. Het is wel miserig, hè, maar take me back, ik snap het. Want eerlijk, het was toch wel heftig, de eerste schoolweek. Terug de Red Race op volle toeren, maar kijk eens aan, het weekend longt. We zijn er bijna en wij gaan ervoor zorgen dat het weekendgevoel je helemaal overpakt. Met zometeen Do It To It na deze van Fifth Harmony. I ain't worried about nothing. I ain't wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture. I'ma get you fired. I know you.

Je hebt hem gehaald, de vrijdag 4 september, einde van de werkweek. Bent echt keigoed bezig. Zeg dat maar eens tegen elkaar daar op de werkvloer of waar je ook bent. Vandaag ook de verjaardag van een superbekende zangeres. Ze is Grammy-recordhoudster en wordt 45 vandaag. Zometeen zit ze in je playlist. Eerst nog Just a Little van Just Day en Sam Harper.

0: is jarig, deze Queen Bee, 45 vandaag. Ja, dat is eigenlijk op naar de 50, hè. Ja, dat klinkt hard, maar het is wel de realiteit. Er zal daar wel gefeest worden ten huize Queen Bee. Wij feesten er ook, omdat het de laatste werkdag is van de allereerste schoolweek. En zometeen krijg je een nummer van een DJ die in de miserie van corona een nummer maakte. Maar het werd nog erger, want hij deed dat in een vochtig appartement zonder verwarming. Wie dat is, dat ontdek je zometeen.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
2: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
1: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
2: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
1: Ja, tuurlijk.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Met de superprijs deals van De Leijze gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
7: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de superplus deals van De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze winkels gewoon open.
9: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
7: Amai, dat valt mee.
9: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
9: Ja, en?
7: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
9: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
7: Zijn dat kleine vrienden?
9: Nee.
7: Videocall dan, hè.
10: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
12: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
11: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
10: Krevel.
13: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
10: Krevel. Leef beter. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
14: Rijd van deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
15: Rijd wat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.

Ja, deze Shane Cott maakte het nummer tijdens corona in een miserig appartementje. Heel vochtig was het daar zonder verwarming. Wel, ik denk dat bij ons voorlopig de verwarming ook nog uitblijft, dankzij die gigantische gasprijzen. Laat ze nog maar even uitstaan. Het is nog altijd zomer. Zometeen een DJ vergezeld door een voormalig kapster. En ze zou mijn kapsel perfect kunnen knippen. Ze komen eraan. Eerst even terug naar de 90s. Laat het gevoel maar binnensluipen. Dankzij Snap en Rhythm is a Dancer.

0: DJ Alesso samen met Sasha, voormalig kapster, die perfect mijn haar zou kunnen doen. Ik heb een vlinderkapsel, dat zo in laagjes. Ja, het zou goed zijn. Maar bon, ze is dus overgestapt naar de muziek. Ik zal het zelf moeten doen, maar ik kan er geen bal van. We fladderen gewoon even door de files, want op één plek verlies je op dit moment meer dan 10 minuten. Dat is op de E40 Brussel-Gent. Daar verlies je 11 minuten tussen Erpenmeren en Merelbeek. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
2: En na het eten, Rob.
4: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan. Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
10: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.
11: Veronica's Dance Night met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Jan, DJ Frank. Vrijdag 18 september op de Lilse Bergen. Tickets en info op www.dancenight.be.

Deze Hugel deed het vorige week in de top 40 helemaal niet zo goed. Stond op nummer 3. Benieuwd wat het vandaag wordt. Een nieuwe lijst krijg je straks vanaf 1 uur met Bart-Jan de Prater. En dan ga ik te weten komen wie er bovenaan staat. Dat is gewoon de beste en meest gedraaide muziek bij Top. Zeg, weinig zon vandaag. Dat is een zekerheid. Parapluutje meenemen. Maar het weekend longt wel. We tellen samen af. Dat is een zekerheid hier bij Top met de beste muziek. Zometeen Tyla in de Marshmallow remix Water. Na deze van Sigma, Nobody to Love.

0: aan water geen gebrek. In de vorm van motregen laat Andy weten in de Topradio BE-app. Wel, kijk, het is een cadeautje van moeder natuur. De plantjes zullen blij zijn, wij wat minder. Zometeen het bekendste DJ-trio van de wereld.
1: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur

0: kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
1: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
2: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
1: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Beleef bij top, top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be app. Top, we make you move.

Ja, het bekendste DJ-trio van de wereld, Swedish House Mafia. Dit weekend in de Ushuaia in Ibiza. Dan zou je denken, het is daar beter qua weer. Maar nee hoor, je hebt het misschien deze ochtend gehoord in de ochtendclub. Dankzij Weerman Erwin. Het gaat een geweldig mooi weekend worden. Oh.

deze Joel Corey die had een geweldige week. Dat kan je op zijn socials checken. Hopelijk had jij ook een supergoeie week. Zometeen Sophie Ellis-Bextor bij Top. Maar eerst deze Mi Amor.

Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de

0: budget. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: Dit is Top.
5: Tijd voor je tussendoortje en de top headlines van 10 uur. Niels Rosa Peralta, goedemorgen.
6: Goedemorgen. In Tongeren, Borgloon en Limburg is een hotel ontruimd na een massale vechtpartij tussen seizoensarbeiders. Drie van hen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest hulp van andere zones inroepen om de boel onder controle te krijgen. In het hotel logeerden 300 arbeiders, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 60 gasten. Waarom of waarover ze ruzie kregen is niet duidelijk. Als je een rekening van de Vlaamse overheid vergeet te betalen, dan moet je de laatste aanmaning op papier krijgen. Dat is een voorstel van regeringspartij CD&V. Nu krijg je die waarschuwing soms enkel digitaal, via je e-box bijvoorbeeld, maar veel mensen zien dat niet. Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V.
7: 4 op de 10 mensen zijn minder digitaal mee. We moeten vanzelfsprekend erop inzetten dat we mensen ook digitaal meekrijgen. Maar wanneer er echt rechtsgevolgen of bijkomende kosten, nalatigheidsinteressen gaan bijkomen, zorg dan toch ook voor die aanmaning of dat bericht op papier.
6: Het zijn vooral oudere mensen die online soms niet helemaal mee zijn. En een nieuwe sabotagepoging op het stroomnet in Duitsland. Deze keer ergens tussen Keulen en Düsseldorf. Een wandelaar ontdekte een verdacht pakket aan een elektriciteitscabine, mogelijk een installatie om vuurwerk af te schieten. De Duitse politie heeft alles meegenomen en bevestigt dat het om een poging tot sabotage gaat. Er was geen schade. De voorbije dagen waren er in Duitsland meerdere van die sabotagepogingen op energieinfrastructuur. Speurders verdenken Rusland of extreem links. Meestal bewolkt vandaag, eerst nog droog, later regen en meer wind. Maxima rond 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24.
5: Twee plaatsen waar je op dit moment 5 minuten of meer verliest, dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 7 minuten bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook problemen op de A12 richting Antwerpen. 5 minuten tussen Aartselaar en de Comtigse Steenweg. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
8: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Evi Gijsels.
5: Ja, meer info over dat reisbudget vind je natuurlijk in de Top Radio BE-app. En wij gaan verder vrijdagen met New Religion van Bebe Rexha. Top.

Ondertussen is het 6:06. Ik denk dat het gepermitteerd is. Je mag je tussendoortje erbij halen. Je mag gaan snacken. Ja, het is gezellig met de collega's daar op de werkvloer of waar je ook bent. Maar als je zo alleen thuis werkt, is dat heel saai. Wel, dan kan je gewoon videocallen met iemand die ook aan het thuiswerken is. Bebe Rexha, die je net hoorde met New Religion, die heeft dat ook gedaan. Je kan dat checken op haar social media, Instagram. Daar is er een bewijs van. Maar als je dat niet echt ziet zitten, of je kent niemand die nu thuis ook zielig alleen een snackje moet eten, wel, dan mag je ook je snack doorsturen hier in de Topradio BE-app. Het mag en je mag me verlekkeren. Absoluut. Zometeen hier bij Top Colter en Hey Everybody, na deze van David Guetta en Kelly Rowland.

Ik vroeg aan jou, wat is je snackje? 9:12, je luistert naar Top, het is vrijdag. Je voelt het weekend aankomen en dan smaakt dat snackje toch nog iets beter. Tim die stuurt een appeltje door, dat is heel gezond. Goed bezig daar, Tim. Misschien instructies van thuis. Jordi die stuurt dan weer een half afgebeten worstenbroodje. Ziet er heerlijk uit. Jentel die stuurt een pingui. Ik heb daar nog nooit van gehoord. Een pingui door, maar de foto vertelt wel meer. Het is van kinder en het lijkt op een melkschijfje. Ja, toch een beetje het kind in je naar boven halen. Jentel, geweldig. En Stefanie die stuurt dan weer een vers gemaakte tiramisu. Dat is pas de challenge. Nog vers eten maken, zo in de zwaarste week van het jaar. Eerste week van schooltijd zit er bijna op, mannetjes. Zometeen extra veel zon op de radio, dankzij Sunshine van Dario G. Bedankt trouwens voor al je snackjes. Ik ga dat van mij ook bovenhalen. Het is een muesli-reep.

0: Het trio Dario G, vernoemd naar een of andere manager van Manchester United. Ja, die heette Dario Grady. En daar haalden ze de mosterd voor het geweldige nummer Sunshine uit de jaren 90. Ja, niet te veel zon vandaag, maar wel uitkijken naar het weekend, want dan komt het zonnetje er weer aan en komt ze weer piepen. Lady Gaga en Chris Brown die staan hier te wachten bij Top. En ik heb zometeen ook je mening nodig.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai. Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think Possible.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
6: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
5: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
6: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
5: Oh, maar kijk, ja, ja. Kijk eens aan.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Er is een telenet op maat voor iedereen.
11: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
10: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
12: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
13: Code Yellow!
10: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Echt, een heel jaar!
10: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
7: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
10: Peugeot. Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
15: Zottekes? Wakko?
10: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
16: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
17: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
18: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
17: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
18: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
17: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
19: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: De toverspreuk van Lady Gaga.
1: Hit of shit.
0: Ja, we hebben weer je mening nodig. We hebben hier een nummer in de playlist staan waar we van jouw ongezoute mening willen horen. Dat gebeurt elke werkdag tussen 10 en 11. Het concept is heel simpel. Je stuurt hit als je dat nummer meer wil horen. En shit als het echt niet je ding is. Dat kan je doen via de Topradio BE-app. Heb je die app nog niet, kan je die gratis gaan downloaden. Het zijn dus de woorden hit of shit die de komende 3 minuten mogen binnenkomen. Een beetje langer, ik ga je wat langer tijd geven. En dan straks kan je nog eens stemmen bij Bart-Jan de Prater in de Top Hit 40. En dan volgt het finale verdikt en dan weet je of het een hit of een shit is geworden. Natuurlijk moet je weten over welk nummer het gaat. En dat ga ik natuurlijk nu meteen laten horen en dan kan je volledig laten gaan. Je mag er ook altijd iets meer bij zetten dan hit of shit. Je ongezouten mening over het volgende nummer van John & Jack Style. Dit is het nummer What Are We Gonna Do?

0: hit of shit. What are we gonna do? Van John en Jack Style. Ja, je mag blijven sturen. Zometeen ga ik hier laten weten wat de meningen zijn hier op top over dat nummer dat je net hoorde. Maar eerst even kijken hoe het gaat. Onderweg 1 minuut over half 11. Problemen op de Antwerpse ring richting Gent, want daar moet je toch 10 minuten extra tellen tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En als je ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Mannekes, het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook? Ja?
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
4: Oh! Dat hadden wij niet door.
3: Dan is het nu door.
6: Ja, naar Gamma!
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
6: Gamma!
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
10: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
11: Wauw, ja!
12: Maar ja...
10: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
12: Ja. Maar ja.
10: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
12: Ja.
13: Maar ja.
10: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
15: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken.
18: Vanavond iets Italiaans?
19: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
20: Amai, la vita is echt wel bella.
19: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
21: Krijt wat deals die je moet hebben, hebben, hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
22: Krijt wat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
24: Krevel.
25: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
26: Krevel. Leef beter.
27: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
28: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
29: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
30: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
31: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
32: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: shit.
1: Ja, het is duidelijk dat jij wel wakker bent en Chris Brown nog in zijn bed ligt. Maar bon, ja, ik had je mening nodig. Ongezouten, gewoon zoals het binnenkomt, hit of shit. Het gaat over het nummer What Are We Gonna Do van John en Jack Style. Dat gaat zo. John en Jack Style, What Are We Gonna Do? Ja, de meningen lopen hier binnen in de Topradio BE-app. Dankjewel daarvoor, Joris. Ze zegt, tijd dat er iets nieuws komt. Niet altijd die remakes, dus shit. Stefanie zegt, leuk workoutnummer. Dimitri, te simpel, shit. Filip, heel kort, shit. Margot van Dalen, die zegt, wow, dikke hit. Om eens goed uit de bol te gaan. Margot, ja, die zei dat dus. Nathalie, hit, lekker op tempo om het huishouden te doen. En hit, vrolijk nummertje komt er nog binnen, maar mocht toch wat meer peper in het gat zitten. Maar ga toch voor hits. Straks een laatste keer dat je je kan laten gaan met hit of shit bij Bart-Jan de Prater. En dan het finale verdikt of we dat nummer nog meer gaan horen.

0: op die ladder.
1: Ik ga die wespen en stier wegdoen, hè.
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswagenherrichting. Wieder recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
5: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
6: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
5: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
8: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
9: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be. Sluit de zomer af op Barabeats. 5 september vanaf 2 uur 's middags. 25 artiesten. Cherry Moon Tracks, Nina Black, Michael Amani en meer. Barabeats, Zeeweg 60, Oudenburg. Tickets op barabeats.be.
10: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
12: Luister tot

Ja, deze Afrojack die staat op 24 oktober in de Johan Cruijff Arena. Die gaat dat niet alleen staan. Het is het Amsterdam Music Festival. Ook David Guetta, Armin van Buuren en Amelie Lens die zullen erbij zijn. En er zijn nog tickets voor. Dus als je 24 oktober nog geen plannen hebt, je weet wat je moet doen. Als je deze ochtend hebt geluisterd naar onze ochtendclub bij Brian en Louis, dan behoor je tot de leden van die club en dan weet je ook welk artiest er, Belgisch artiest moet ik zeggen, er een nieuwe plaat heeft gelost vandaag. Dat kom je zo meteen te weten. Hij staat in de playlist na deze Panic Room. Help.

Hij heeft vandaag een nieuw nummer gelost. Je kan dat checken op zijn Instagram-account Lost Frequencies, Belgisch artiest. En je hoorde het misschien vanochtend in onze ochtendclub bij Brian en Louis. Hop met de geit, hop naar de middagpauze. Samen met Dua Lipa en Angèle. Dit is Fever. Before you came around.

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Oh,
3: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl. Op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: swingende start.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dit is Top!
5: De voormiddag die vliegt voorbij, exact, want het is 11 uur tijd voor de top headlines. Niels Rosa Peralta, goedemorgen.
6: Een goedemorgen. Online fraudeurs zitten nu ook in onze online zoekmachines, zoals in de automatische AI-samenvatting die je krijgt als je iets opzoekt op Google. Technologie-expert Kenneth T. legt uit wat ze doen.
7: 1 op de 10 van die samenvattingen bevatten fouten en een aantal ervan zijn inderdaad geplaatst bijna door oplichters die systeempjes hebben gevonden om in die AI-samenvattingen terecht te komen. Bijvoorbeeld door heel vaak op internet een foutief telefoonnummer van een helpdesk te publiceren.
6: AI baseert zich op wat het online kan vinden en dus ook op die frauduleuze info. Vaak telefoonnummers of mailadressen. Binnen 2 weken beginnen ze in Washington te bouwen aan de triomfboog van Amerikaans president Trump. Die komt vlakbij een militaire begraafplaats en wordt meer dan 76 meter hoog. Om te vergelijken, de Arc de Triomphe in Parijs is 50 meter hoog. Volgens de New York Times zijn de plannen wel nog niet definitief goedgekeurd. En sport, de Australische tennisser Nick Kyrgios wordt een maand geschorst nadat hij positief heeft getest op cocaïnegebruik. Hij heeft de straf ook aanvaard. Kyrgios werd al voorlopig geschorst nadat hij de antidopingregels overtrad in juni. Want cocaïne staat op de verboden lijst van het Werelddopingagentschap. Vandaag loopt zijn schorsing eigenlijk al af. Meestal bewolkt, eerst nog droog, later regen en meer wind. Maxima rond 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden. Zondag zo'n 24 graden.
5: Op 1 plek verlies je op dit moment meer dan 10 minuten. Dat is op de Brusselse binnenring. Daar moet je 17 minuten extra tellen tussen Vilvoorde Koningslo en Diegem-Woluwelaan. Er is daar een ongeval gebeurd. Sta je toch nog ergens anders stil, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
8: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. Evi Gijsels.
5: Samen richting de middagpauze, dat komt helemaal goed. Met dit uur Martin Garrix, Ed Sheeran, Alok en Khalid. Maar starten doen we met Another en 54 Ultra.

0: Giants up for Detroit.
1: Ja, je moet je handen niet in de lucht steken voor Detroit. Gewoon omdat je het keigoed hebt gedaan deze week. Het is vrijdag, dat voelt heerlijk. Het weekend komt dichter. Ik zou zeggen, weekendmodus aan en wekkertjes allemaal uit. Ja, niet vergeten, hè. Ik heb je verwittigd.

0: is een herwerking van een nummer uit de 80s, gebracht door Pausa, Too Cool To Be Careless. Ja, als je op de werkvloer bent, dan moet je maar eens rondkijken. Dan zie je je collega's zitten. En vaak hebben die mensen gewoon een werklink. En soms wordt dat dan een mooie vriendschap. Wel, zo meteen twee zangeressen in de playlist die absoluut geen vriendinnen zijn, maar wel gewoon een werklink hebben. Ze komen eraan. Wie het zijn, dat is nog een verrassing. Maar eerst een man die in de halve finale stond van Idol 2003. Dat is al even geleden. Hij haalde de halve finale. En maakte ook een herwerking van een nummer van Rick Astley. Dat deed hij samen met DJ Frank. Of DJ Frank mag je ook zeggen. Ik neem je terug mee naar 2006. De man die daar verantwoordelijk voor was, dat is deze, Denzel.
1: Prima.

0: nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching Corendon.
2: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
3: Renault. Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
4: Ja, en?
5: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
4: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
5: Zijn dat kleine vrienden?
4: Nee.
5: Videocall dan, hè.
6: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
9: Zottekes? Wakko.
8: Gek! Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
10: Mediamarkt. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Mediamarkt. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

nummer van Tove Lo in The Habits remix. Daarvoor Eva Max. En Tove Lo en Eva Max zijn geen vriendinnen, maar ze werken wel heel vaak samen. Ze hebben die mooie werklink die jij misschien met enkele van je collega's daar op het werk hebt. Dat kan, hè. Deze twee zijn wel heel goed bevriend en doen het ook supergoed. Alok en Khalid, Dive Into Me.

0: Alok en Khalid, Dive Into Me. Zometeen Martin Garrix en Ed Sheeran in de playlist bij Top. En Martin Garrix die is zot van een alcoholisch drankje waarin zijn naam voorkomt. Je moet er eens even over nadenken. Als je het weet, dan mag je het doorsturen in de Top Radio BE-app. Een alcoholisch drankje waarin zijn naam voorkomt. De naam is Martin Garrix natuurlijk. Twee plaatsen waar je op dit moment 10 minuten of meer verliest. Dat is op de Brusselse binnenring. Daar moet je 21 minuten bijtellen tussen Strombeek-Bever en Diegem-Woluwelaan. En ook nog problemen op de E19 richting Antwerpen. 10 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En als je dan toch nog op een andere plek stilstaat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Mannekes, het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja?
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
4: Oh! Dat hadden wij niet door.
3: Dan heet het nu door.
6: Ja, naar Gamma!
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
13: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
14: Achter jou staat Xerius. Krevel.
15: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
14: Krevel, leef beter.
16: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
17: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
18: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
16: amai,
18: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
16: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
18: Lidl, dat kan tellen.
19: Dit is Top.
20: We make you move.
19: Evie Gijsels.

De Mixmo's van zijn vriend Martin Garrix. Ja, en die heeft net een recap gepost op zijn socials, Martin Garrix, over de afgelopen zomer. Het is nog wel zomer, je zou het vandaag alleen niet zeggen. Maar opvallend in dat filmpje van Martin Garrix is een bepaald drankje dat hij heel graag drinkt. En ik vroeg aan jou, welk drankje zou het kunnen zijn? Eén tip kreeg je, zijn naam zit in...

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een

0: Nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
1: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Curiosity. Met Milk Inc. Live, Silver, Victor en Ruben van Gaal.

wat ben ik zonder jou. Somebody Without You van Oscar and the Wolf. De eerste schoolweek zit er bijna op. Ik kan me inbeelden dat je nu al verlangt naar de volgende vakantie. Dat is nog 8 weken wachten. Ja, ik heb het nagekeken. Maar wij gaan vanaf maandag, dan is het 7 september, de top check-in openen. En zo maak je kans op een reischeck ter waarde van €2.500. Al de uitleg staat op topradio.be of in de app. Ik wil het heel kort vertellen. Maar we gaan dus meerdere keren per dag de top check-in balie openen. Dat ga je ook horen op de radio. En dan moet je inchecken via de Topradio BE-app. Je krijgt dan een boardingpas. Maar als je te laat bent, krijg je die dus niet. En op vrijdag gaat het dan gebeuren als je je boardingpasnummer hoort afroepen. Dan moet je meteen bellen naar Top. Dat is het zo'n beetje, maar je kan het allemaal rustig op je gemakje gaan nalezen. Het is weekend, dan heb je tijd. Hè? Ja, ja, ja. Zometeen de nieuwste van de Bouwse. Maar eerst nog Chase en Stacey en Delilah en Time.

Je kent ze van Magnetic, het Noorse trio, de Bausa. Ze doen het heel goed met dit nummer in de top hit 40. Lose Myself. Waar ze vanmiddag staan, dat ontdek je vanaf 1 uur bij Bart-Jan. Het weekend sluipt in je lijf. Tijd om je bloeddoorstroming te stimuleren. Het is middagpauze. Ik zou zeggen, geniet ervan. Dit nummer gaat die extra vibe bezorgen. Heads Will Roll.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes?
2: Wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
0: Dit is Top.
1: Voilà, het is middagpauze. De tijd vliegt. 12 uur bijna. Tijd voor de top headlines. Niels Rosa Peralta, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de massale vechtpartij in Tongeren-Borgloon. Een vijftigtal seizoensarbeiders vielen elkaar gisteravond aan in het hotel waar ze verbleven. Drie van hen raakten zwaar gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat vertelt de burgemeester Jo Feit ons.
5: Dat waren meerdere verschillende culturen die dan met elkaar in de clinch gegaan zijn. Twee groepen van toch plus minus 25 personen die sloegen met ijzeren staven van 2 meter lang en van serieuze dikte. En dat was met houten stokken, enfin, bijna houten spiezen die gemaakt waren, werden naar elkaar ook gestoken, want dat is ook één steekwonde.
4: Het was het derde incident daar in een week tijd. Mogelijk volgde de vechtpartij na een diefstal van stookolie en liep het fout toen de daders die wilden doorverkopen. De burgemeester heeft het hotel ontruimd en alle seizoensarbeiders weggestuurd. Driekwart van de verenigingen van woningeigenaars heeft nog geen asbestattest. Terwijl dat tegen eind dit jaar wel verplicht is voor de gemeenschappelijke delen in bijvoorbeeld appartementsblokken. Dat zit dus bij die verenigingen. Tegen 2032 is zo'n attest voor elke huiseigenaar verplicht. Zo wil Vlaanderen alle risicogebouwen in kaart brengen. Online fraudeurs zitten nu ook in onze online zoekmachines, zoals in de automatische AI-samenvatting die je krijgt als je iets opzoekt op Google. Technologie-expert Kenneth T. legt uit wat ze net doen.
6: 1 op de 10 van die samenvattingen bevatten fouten en een aantal ervan zijn inderdaad geplaatst bijna door oplichters die systeempjes hebben gevonden om in die AI-samenvattingen terecht te komen. Bijvoorbeeld door heel vaak op internet een foutief telefoonnummer van een helpdesk te publiceren.
4: AI baseert zich op wat het online vindt en dus ook op die frauduleuze info. Vaak zijn dat telefoonnummers of mailadressen. Influencer Average Rob wil €500.000 ophalen om zijn frituurketen La Patat uit te breiden. Hij doet dat via een crowdlending. Je kan hem dan geld lenen in ruil voor een rente van 5,5%. Dat is interessanter dan een spaarboekje, maar experts waarschuwen ook voor de risico's. Want als het bedrijf failliet gaat, dan ben je je geld zo goed als zeker kwijt. Deelnemen aan die crowdlending van Average Rob kan vanaf volgende week woensdag voor minimaal €500. Binnen 2 weken beginnen ze in Washington te bouwen aan de triomfboog van Amerikaans president Trump. Die komt vlakbij een militaire begraafplaats en wordt meer dan 76 meter hoog. Om te vergelijken, de Arc de Triomphe in Parijs is 50 meter hoog. Volgens de New York Times zijn de plannen wel nog niet definitief goedgekeurd. En sport, de Australische tennisser Nick Kyrgios wordt een maand geschorst nadat hij positief testte op cocaïne. Hij heeft die straf aanvaard en Kyrgios heeft zich ook al geëxcuseerd. Cocaïne staat op de verboden lijst van het Wereld Antidopingagentschap. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.
1: 2 plaatsen waar je op dit moment 10 minuten of meer verliest. Dat is op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je 17 minuten bijtellen tussen Randst en Antwerpen-Oost. En verder op de E19 Breda-Antwerpen. Een kwartier daar tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
7: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2,500 reisbudget. Evi Gijsels.
1: Een broodje, een slaatje of gewoon een simpele boterham. Ik zou zeggen smakelijk. Ik hou jouw gezelschap nog tot 1 uur. Thomas Greenew en Rumours.

De doorbraakhit van Thomas Gray, Rumours. Zometeen Free Your Mind. Ja, je gedachten verlossen, rust in je hoofd. Daarom pak je natuurlijk je pauze op het werk. Dat gebeurt meestal nu. Wel, waar zit je met je gedachten? Waar denk je aan? Laat me raden. Bij het feestje van vanavond. Want het is vrijdag, hè?

ze doen het goed in de top 40. Vorige week vrijdag en in de replay op zaterdag op nummer 4. 9 weken erin. Benieuwd wat het vanmiddag wordt. Vanaf 1 uur krijg je een kerstverse top 40. Free your mind. Ja, je gedachten loslaten. Dat is iets aan begin van het weekend. Geert de Man die is goed bezig. Laat hij in de Topradio BE-app weten. Hij is een massage aan het geven. Wel, ik zou er dan toch veel liever eentje krijgen. Maar het zal op de kin kloppen worden van het weekend.

0: In the middle. Dat is exact waar we nu zijn op je laatste werkdag van de week. Als je natuurlijk niet in het weekend werkt, in the middle, tijdens de middagpauze. Wel, ik zou zeggen, proficiat. Heel goed gedaan al. En nog even doorknallen tot het einde van je werkdag. Zometeen Maal P hier bij Top met The Less I Know The Better.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
5: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
4: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
5: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
4: Aha, oké.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Met de superplusdeals van De Leize gaan we...
8: Promo koken.
9: Vanavond iets Italiaans?
7: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
10: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
11: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
12: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info in voorwaarden op aldi.be.
13: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
9: Wat? 3?
1: Yep. Info op telenet.be.
14: Woehoe! Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
15: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
14: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
15: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
14: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: Top.

is een Nederlander, deze Mau P. The less I know, the better. Ja, ik vind dat eigenlijk een goede insteek. Hoe minder dat je weet, hoe minder zorgen. Het geeft zowat een bevrijding. En dat is nodig aan de start van het weekend. Je luistert naar Top. En we gaan het weekend eens goed inzetten. Ben je er klaar voor met iedereen bij jou in de omgeving, in de buurt, wilde ik zeggen.

0: Roy laat weten in de Top Radio BE-app het weekendgevoel helemaal te pakken dankzij Gigi D'Agostino en L'Amour Toujours. Het is bijna 12:30 en op twee plaatsen verlies je op dit moment meer dan 10 minuten. Dat is op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je een half uur extra tellen tussen Bassenhoven en Antwerpen-Oost. En ook op de E19 naar Antwerpen, daar zijn er problemen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 13 minuten extra. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
2: En na het eten, Rob.
4: C'est bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
11: Peugeot. Rijd wat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
12: Rijd wat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.
14: Carrefour. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Zara Larsson en Words hier bij Top. Ja, op zich, we moeten het eens hebben over Zara Larsson, want Mondo Duplantis, dat is de wereldrecordhouder polstok springen. Het wereldrecord staat op 6,31 meter. Wel, die wereldster Mondo Duplantis is op dit moment in ons land. Hij heeft gezegd dat hij van frietjes houdt, maar hij heeft ook de choreo gedaan van Lush Life. Je weet wel, die superbekende choreo die Zara Larsson altijd doet op het podium samen met één van de bezoekers van haar concerten. Wel, Mondo heeft dat gedaan. Je kan dat zien op de socials van Sporza. Mondo Duplantis vanavond dus op de Memorial van Damme, maar hij heeft een beetje pech met de wind, denk ik. Alhoewel, die gaat vanavond een beetje liggen. Dus dat is goed nieuws voor Mondo. En misschien als je tijd hebt, moet je dat eens even checken. Als je een computer bij de hand hebt, dan moet je eens op google.com Zara Larsson intypen. En dan gaat er iets gebeuren. En ik hoop dat ik niet de enige ben die dat ziet wat daar gebeurt, maar het is dus effectief, er verschijnt iets op je scherm bij het intypen van de naam Zara Larsson. Test het eens even uit. En dan zal je wel zien wat er gebeurt.

0: Jasje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie richt nieuwe camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld? Moduvan. Wie maakt je camionetten een zak slimmer? Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
6: VR. Zeg, Sjokke, zit jij nu al terug met je camionet?
7: Camionet? Een vlamjonet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn er nee.
8: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
5: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je camionetten een zak slimmer. Pardon.
9: Tijd verliezen is geen optie. Daarom kiezen 3D-artists, architecten en creators voor Fansystems. PC's op jouw maat en workflow. Ontdek ze op fenn.systems.
10: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Zit jij nieuw? Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
12: Terug naar school of naar het werk. Scoor nu je nieuwe outfit bij Cabano 67 Oostkamp. De nieuwe najaarscollectie is nu in store. Cabano67.be.

0: put my mind to.
1: Hello Black en Ster aan de hemel, Avicii. Ja, ik zie ze duidelijk niet vliegen. Dat laat Nathalie weten in de Topradio BE-app. Ook Cliff en Niels hebben het getest op google.com. Als je daar Zara Larsson intypt, dan verschijnt er iets op je schermen, ongevraagd wel. Het zijn inderdaad dolfijntjes en dat heeft alles te maken met haar laatste nieuwe single Midnight Sun. En je weet wel, die beelden die viraal gingen op Pukkelpop, dat het publiek allemaal dolfijntjes nadeden en dat Zara Larsson in een deuk ging. Wel, dat zijn die dolfijntjes. Ja, voelen ons allemaal als een dolfijn in het water. Toch, het is bijna weekend. Clean Bandit en Marie die komen eraan na deze Henri PFR.
2: Dit is

traantjes wegpinken met Clean Bandits en Anne-Marie Crybaby. So you can keep on crying, baby. Maar je hoeft absoluut niet te wenen. Integendeel, straks is Wouter er met de Party Room XL vanaf 4 uur. En er komt iemand op bezoek natuurlijk. Een van de vrouwkes van RVG. Dat is Ruben van Gucht. Valentin Bézard, die komt langs. Of Valentin. Het hangt er vanaf hoe je het uitspreekt. Je zal het straks van haar zelf horen. En zometeen natuurlijk de Top Hit 40. De meest gedraaide nummers hier bij Top. Bart-Jan is erbij tussen 1 en 4. En hij gaat van jetjes geven. Wie staat er deze week op 1? Dat kom je straks te weten. Ik heb nog Koems en deze.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Dit is Stop!
7: Het is 1 uur, er is meer nieuws over het voorval gisteren in Brussel-Zuid. Dag Niels, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Het parquet is een onderzoek gestart naar de gewapende man die gisteren opgepakt werd in het station Brussel-Zuid. Dat laten ze zelf weten. De man had een geladen Kalashnikov bij, verstopt in een sportzak vol kinderkleren. Hij zit nog altijd in de cel. Het parquet vraagt om zijn aanhouding. Maar meer willen ze niet zeggen. Daardoor blijft het onduidelijk wat de man van plan was. Volgens HLN heeft hij aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de massale vechtpartij in Tongeren-Borgloon. Een vijftigtal seizoensarbeiders vielen elkaar gisteravond aan in het hotel waar ze verbleven. Drie van hen raakten zwaar gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat vertelt de burgemeester Jo Feitons.
9: Dat waren meerdere verschillende culturen die dan met elkaar in de clinch gegaan zijn. Twee groepen van toch plusminus 25 personen die sloegen met ijzeren staven van 2 meter lang en van serieuze dikte. En dat was met houten stokken, bijna houten spiezen die gemaakt waren, werden naar elkaar ook gestoken, want dat is ook één steekwonde.
8: Het was het derde incident daar in een week tijd. Mogelijk volgde de vechtpartij na een diefstal van stookolie en liep het fout toen de daders die wilden doorverkopen. De burgemeester heeft het hotel ontruimd en alle seizoensarbeiders weggestuurd. Miljoenen profielen van de reisapp Polar Steps stonden jarenlang openbaar. Dus iedereen, met goede maar ook slechte bedoelingen, zag honderden miljoenen foto's, thuisadressen en andere GPS-locaties van mensen die hun profiel eigenlijk privé wilden houden. Een Nederlands onderzoeksplatform heeft dat ontdekt. Er zouden geen wachtwoorden zijn gestolen. Voeding was de voorbije 4 jaar wereldwijd nooit zo duur als nu. De prijzen zijn in augustus verder doorgestegen door de oorlogen en het extreme weer, zoals overstromingen en hittegolven. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedingsprijzen liggen wel nog altijd lager dan in het record in maart 2022, toen de oorlog in Oekraïne begon. En een record voor de extreemrechtse regering van Giorgia Meloni in Italië. Het is de langstzittende regering sinds de Tweede Wereldoorlog daar. Meloni zit aan 1413 dagen. Dat is 1 dag meer dan Silvio Berlusconi. Volgend jaar zijn er in Italië wel verkiezingen. Meloni is 49. Ze is de eerste vrouwelijke premier van Italië. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.
7: Op de weg is het geen lachertje. Ik beperk mij tot de files van 20 minuten en langer. E313 richting Wommelgem gaat het traag tussen Herentals West en Wommelgem. Op de Antwerpse ring voorbij is dat al. 47 minuten erbij. R1 richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout een half uur. En ook op de E17 verlies je tijd richting Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen West 22 minuten extra.
10: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget.

0: Sebastian de Prater.
1: De weg naar het weekend ligt helemaal open. Er zijn geen obstakels in de Top Hit 40 vandaag. Twee nieuwkomers, waarvan de hoogste meteen binnenkomt op nummer 20. Dat is een beetje als op je werk aankomen met zo'n stadiontoeter. Zoals Koen van der Sloten deze week binnenkwam trouwens. Moet je maar eens kijken op zijn socials. Er is ook een nieuwe nummer 1, maar die kennen we pas rond 4 uur vanmiddag. We blikken eerst even terug. Edge of Desire, Jonas Blue.
0: 3.
1: Was voor Propsa en Clooney, Free Your Mind. Vijf weken lang was Hugh

0: Vijf weken de populairste, maar nu dus niet meer.
1: Dit is de Top Hit 40.
0: Het was de nummer 1 van vorige week. Hugel en Moving to the Sun. Jammer, hoor ik jou denken. Dat zal wel, maar die staat natuurlijk nog altijd in de Top Hit 40. Alleen niet meer op nummer 1. Rond 4 uur vertel ik jou wie wel de populairste is deze week. En tussendoor, binnen dit en 10 minuten al, denk ik, vertelt Jennifer Lopez hoe haar kinderen oude en nieuwe muziek ontdekken. Want dat is ook wel een dingetje. We beginnen in de lijst op nummer 40. En meteen ook de langst genoteerde met 34 weken. Het is Kato en John.

De terms and conditions die staan meestal in de kleine lettertjes en die moet je goed lezen, want voor je het weet heb je iets ondertekend waar je later spijt van hebt natuurlijk. Bless in de top hit 40, 11 plaatsen gedaald en ik vermoed de laatste week op 39 met deze terms and conditions. Dit is hem, de snelste weg naar het weekend, de hele middag lang. Het zijn de 40 populairste hits bij top van de afgelopen week. Je weet, er wordt heel veel gecoverd en Cyril is daar een serie killer in, zoals dit.

0: Cyril ken je van Stumbling In, van vooral ook die Sound of Silence en heel wat ja, remixen van andere nummers natuurlijk. Hij staat met deze Feel Oh My God in de Top Hit 40 op nummer 38. Ik heb twee nieuwkomers vandaag en de eerste komt nu al binnen. De hoogste pas op nummer 20 en dat is een behoorlijke prestatie. En ik moet eerlijk zeggen, het heeft lang geduurd voor Age de Top Hit 40 haalt. Maar vandaag komt hij eindelijk binnen met Ring My Bell.
1: Dit is nieuw in de Top Hit 40. Okay.

Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je

0: you move. We make you move. Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
6: Kom dat nu niet doen.
4: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes?
4: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Vanavond iets Italiaans?
8: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Amai, la vita is echt wel bella.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
12: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
13: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Want appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
0: Top hit 40. Top. We make you move. 36.

0: J-Lo staat op 36.
1: Top hit 40.
0: Het ontdekken van nieuwe muziek of ook oude muziek is eigenlijk totaal anders dan pakweg 10, 15 jaar geleden. Dat zegt trouwens ook J-Lo. Haar kinderen ontdekken natuurlijk alles online, waar je eigenlijk alles heel makkelijk kan vinden, vertelt ze.
2: Because everything has changed, because people discover music. Like my kids are listening to all kinds of music that I've never even heard of, and some stuff that is classic, like the Beatles. And you know, listen, great music lives forever, as we know, but it lives in a different way now because they can find it easily.
3: Yeah. That's pretty crazy.
2: It's crazy.
0: Ze kregen zelfs applaus voor in die talkshow. Op 35 in plaats naar beneden Carlita en Nalif. En dat is jammer, want ik vind dit eigenlijk wel een zeer leuk zomers liedje. En bij dat weer van vandaag kunnen we dat wel gebruiken. Dit is Solar Sky.

0: Deze week krijgt hij een klap van de hamer. 8 plaatsen gedaald, dat is veel voor Gardo en René Zonneveld met Loco Loco op 34 in de Top Hit 40. Volgende week bij Top kan je €2.500 aan reisbudget winnen. Hoe dat in elkaar zit, vertel ik zo. Ik beperk mij tot de 4 langste files. Dat zijn files langer dan een kwartier. E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord een half uur. Ook op de E313 gaat het trager richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Je verliest er 22 minuten. E17 richting Antwerpen gaat ook trager. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je een kwartier. En ook op de R1, de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 15 minuten bijrekenen.
1: Mannekes, het is september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
3: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
2: Oh! Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
4: Ja, naar Gamma.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
5: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
8: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
7: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
8: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
7: Ja, tuurlijk.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
11: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
12: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
11: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
15: Zottekes? Wakko.
14: Jack. Dus sprint terug voor het Brown Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
16: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
17: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
18: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
21: Torfs!
22: Dit is Top. Top Hit 40. Bart-Jan de Prater.
23: We make you move.
22: Top.
23: We make you move.
22: 33.
24: I don't need your words. If you want to say-

0: Check-in.
1: Van een paar dingen in het leven kan je nooit genoeg krijgen. Naar goede muziek luisteren bijvoorbeeld op vrijdagnamiddag is dat natuurlijk de tophit 40. Ik breng jou naar het weekend. Maar op reis gaan is bij veel mensen, ook bij mij, ook iets waar ik nooit genoeg kan van krijgen. Er zijn veel leuke plaatsen en landen en steden die je wil zien. Volgende week bij Top geven wij €2.500 aan reisbudget weg. Belangrijk is dat jij die check-in momenten goed hoort en beleeft. En dat start al maandagochtend bij Brian en bij Louis. Inchecken doe je via de app van Top. Dus zet die op je smartphone, want die ga je maandag nodig hebben om mee te spelen voor die €2.500. En dat is echt wel de moeite.
2: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon. 31.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
3: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
4: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
3: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
5: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
6: Geen zorgen.
5: Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
7: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
8: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem.
9: Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt.
8: Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be. Sluit de zomer af op Barabiet. 5 september vanaf 2 uur 's middags. 25 artiesten, Cherry Moon Tracks, Nina Black, Michael Armani en meer. Barabiets, Zeeweg 60, Oudenburg. Tickets op barabiets.be.
10: Top! Top hit 40, overzicht. 40.
11: We hebben er 10 gehad, we blikken even terug. Ik vermoed de laatste week voor Kato en John met Turn the Lights Off.
10: 39.
11: Een klap van 11 plaatsen voor Bless and Terms and Conditions.
10: 38.
11: Voorlopig overtuigd Cyril Neat met Woodhouse. Feel It All My Days.
10: 37.
11: Het werd eens tijd dat ze binnenkwamen in de Top Hit 40. We draaien dit al een paar weken, maar heel voorzichtig. Het is H.R.M.B. Ring My Bell.
10: 36.
11: Ex-nummer 1 hit van Jennifer Lopez en David Guetta. Save Me Tonight.
10: 35.
11: Van dit had ik meer verwacht. Het is Solar Skin van Carlita en Melif. Ze dalen er eentje.
10: 34.
11: Als het mooie weer voorbij is, dan daalt dit soort liedjes natuurlijk. Loco Loco Gordo en Renier Zonneveld.
10: 33.
11: Daar stond Words, Gabri Ponte en Sam Harper.
10: 32.
11: Robin Schulz blijft staan samen met Watermat. Die zorgt voor die typische sound, die typische Watermat sound. Take It Slow, Bullet.
10: 31.
11: Uit dat nieuwe album van Madonna, Danceteria, stond op 31. Op 30 vinden we Bebe Rexha met David Guetta voor de tweede keer in de lijst. Dit is Sad Girls.

David Guetta zit vandaag in het verliezende kamp, ook met deze Third Party. En John Martin daalt die 6 plaatsen. Human op 29. De spelers van Club Brugge zijn nog op teambuilding geweest een paar weken geleden. Maar het optreden van David Guetta in Zeebrugge was dat het geval. Ik moet wel zeggen, als er nu managers aan het luisteren zijn die zo kunnen meebeslissen over een teambuilding, meestal is dat 1 keer per jaar met het bedrijf dan, dan ik vind, als je dat soort dingen kan doen, daar word je echt voor bejubeld, denk ik. Zo samen naar David Guetta. Nee, maar ik heb al sommige teambuildings meegemaakt waarbij we vlotten gingen bouwen. Dat doe ik niet meer. Ik ga gewoon niet meer mee dan. Maar naar een David Guetta of een andere optreden, dat zie ik wel zitten. Het is maar een kleine tip die ik geef. En misschien kan je jouw leidinggevende daar even een kleine tip voor geven. Als hij of zij niet aan het luisteren is. The Second Voice, Let It Be, op 28.

0: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geld op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Dit is Top!
8: Het is 2 uur en Niels zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Hey Niels, goedemiddag.
9: Een goedemiddag. Het parquet is een onderzoek gestart naar de gewapende man die gisteren opgepakt werd in het station Brussel-Zuid. Dat laten ze zelf weten. De man had een geladen Kalashnikov bij, verstopt in een sportzak vol met kinderkleren. Hij zit nog altijd in de cel. Het parquet vraagt om zijn aanhouding. Meer willen ze niet zeggen en daardoor blijft het onduidelijk wat de man van plan was. Volgens HLN heeft hij aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Voeding was de voorbije 4 jaar wereldwijd nooit zo duur als nu. De prijzen zijn in augustus verder doorgestegen door de oorlogen en het extreme weer, zoals overstromingen en hittegolven. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedingsprijzen liggen wel nog altijd lager dan het record in maart 2022, toen de oorlog in Oekraïne begon. Een record voor de extreemrechtse regering van Giorgia Meloni in Italië. Het is de langstzittende regering sinds de Tweede Wereldoorlog daar. Meloni zit aan 1413 dagen en dat is al 1 dag meer dan Silvio Berlusconi. Volgend jaar zijn er in Italië wel verkiezingen. Meloni is 49, ze is de eerste vrouwelijke premier van Italië. En sport in het vrouwenvoetbal kent Oud-Heverlee Leuven zijn tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. Ze spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en Keulieu uit Denemarken. En Oud-Heverlee Leuven speelt op verplaatsing bij Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen wordt de kalender bekendgemaakt. De eerste match staat gepland op 22 of 23 september. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.
10: Leuke ploeg om tegen te spelen, Keulieu. Klinkt goed, hè? Kom aan, Keulieu! 4 files, lange files op de E313 richting Antwerpen. Je staat stil tussen Herentals West en Antwerpen Oost, verliest 36 minuten. R1, Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen West en Borgerhout verlies je een kwartier. En ook op de E19 gaat het trager richting Antwerpen, tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord 15 minuten. Ik eindig op de R1 richting Nederland, tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen West. Daar is het ook 15 minuten erbij.
11: Attention passengers. Top Check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2500 reisbudget. Top Hit 40. Bart Jan de Prateren.
8: Kijk eens buiten, we hebben de wind in de zeilen op deze vrijdagnamiddag met uw superstijger van 9 plaatsen, Silva Bampa, On Tonight.

0: Het feestje is voorbij voor Hugel en Solto met Jamaican Bam Bam. Ze dalen er 3 deze week op 26 in de Top Hit 40. Ik was deze week aan het kijken naar Knokke Tof. Niet Knokke Of, voor alle duidelijkheid. Knokke Tof is een soort van spin-off. Een beetje de sky is the limit, maar alleen met mensen die in Knokke Heist wonen. Die allemaal er behoorlijk warmpjes in zitten, alhoewel de een al wat meer dan de andere. En daar was een mevrouw te zien die elke dag tientallen pillen neemt om jong te blijven.
1: Ja, oh my god, je zo.
0: Ik vind dat ook. Ik vind maar echt pillen, hè. Pillen, een stuk of 12, 13, 14. En het ene is dan om dat beter te maken. Het andere was voor de huid. Het ene was voor de lever. En dat gaat zomaar verder. Kijk, we gaan allemaal een beetje verouderen. Je kan gezond leven, gezond eten. We willen liefst allemaal

0: Deze week op 24 Milking.
1: Top hit 40.
0: We zijn bij Peggy Goo aangekomen. Peggy Goo is een internationale DJ-producer die echt de wereld rondreist en zelden tijd heeft voor iets anders. Als je aan haar vraagt op welk type man val jij, dan antwoordt ze dit.
2: I do like funny guys. Anyone who makes me laugh, I'm yours. I like strong mind. Strong man, but when I say strong man, it's nothing to do with physical, because I do believe that I'm quite a strong personality, strong woman, so I kind of need to match the energy.
0: Ik onthoud, a strong and funny man. Dat tweede kan ik nog inlossen, dat eerste, daar

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together we go further.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau. Wiener
7: Berger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze bakstenen.
8: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
10: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
14: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
15: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
14: En heb je de stekker ingestoken?
15: Nu werkt het. Merci.
14: Graag gedaan.
13: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
16: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
17: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Deze marshmallow staat op 22 met Kelsey Ballerini. Another Drink, twee plaatsen gestegen. Straks komt Marshmallow er nog eens aan met de nieuwe. En dit is hem, de Top Hit 40. Het zijn de 40 populairste hits van de afgelopen week. Ik breng jou met heel veel meewind richting weekend. De Bausa, Lose Myself, ze stijgen er 10. Ze staan op 1.

0: De afgelopen 35 minuten hoorde jij deze hit.
1: Top hit 40, overzicht 30.
0: Getta met Bebe Rexha en Sad Girls, die daalde er 10.
1: 29.
0: En dan nog eens Getta, maar met Third Party en John Martin deze keer. Human daalt er 6 deze week. Ja, ik zei het er net al, Getta in het verliezende kamp deze week.
1: 28.
0: De meest zwoele plaat momenteel in de top hit 40. The Second Voice, Let Me Be.
1: 27.
0: Engelse house van Silva Bampa. On Tonight, 9 gestegen.
1: 26.
0: Met deze is Hugel op de terugweg. Jamaican Bam Bam.
1: 25.
0: Dat willen we allemaal blijven, toch? Een beetje volwassen misschien wel, maar niet te veel. DJ Licious en Milo, Forever Young.
1: 24.
2: Music is my medicine. My medicine.
0: Nog meer Belgische dance in de top hit 40 met Madison en Milk Inc.
1: 23.
0: Ze valt op grappige mannen. Ik heb het onthouden. Peggy Gou en Ara Star. Woman.
1: 22.
0: En dan was er Marshmello met Kelsey Belletary. 2 plaatsen gestegen.
1: 21.
0: De tweede zomerhit van de Bausa in deze zomer van 2026, Lose Myself, 10 gestegen en dat is bijzonder veel. En dit hier, beste vrienden, is nieuw en meteen de hoogste nieuwkomer. Top tune van vorige week, de nieuwe Marshmello, Hallo.

0: Snij de taart maar aan. Het is de hoogste nieuwkomer vandaag in de top hit 40. Het is Hallo, Marshmello en Cameron Whitcomb, een Canadees die ook in American's Idol al behoorlijk heeft gescoord. Wat een goede stem om mee samen te werken, laat ons eerlijk zijn. Binnen op 20 in de top hit 40. Zometeen hebben jij en ik een belangrijke beslissing te nemen. Het is te zeggen, we gaan voor de laatste keer luisteren naar de hit of shit van deze week. En we gaan beslissen of we die song nog gaan draaien bij top of niet. Jij beslist mee, dus straks even goed luisteren. Eerst naar de files. Het zijn vier lange op dit moment. E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Wommelgem. 36 minuten. Het gaat ook traag op de R1 richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 20 minuten. R1 richting Gent gaat ook trager door een defect voertuig. Tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel een kwartier. Ik eindig op de R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook daar een file. Een kwartier aanschuiven.
1: Kijk, serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
2: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
1: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
4: Ja, en?
5: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
4: Ah ja.
5: Kijk, je wordt net weggesleept.
4: Oh nee.
6: Amai.
7: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be.
11: Peugeot. Krevel.
12: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
13: Krevel. Leef beter.
14: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
17: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
18: Top, top hit 40. Bart-Jan de Prateren, dit is top.
19: We make a move.
18: 19.

We gaan de knoop doorhakken. Het is te zeggen, ik ga de hit of shit van deze week nog één keer draaien. Jij stuurt mij hit of shit via de Top Radio BE-app. Hit is als je hem goed vindt en nog wil horen bij Top. Shit is als je zoiets hebt van nee, het hoeft niet meer voor mij. En dan is de kans groot dat we hem ook gewoon niet meer draaien hier bij Top. Het gaat over de nieuwe John en Jack style. What are we gonna do, heet die tenminste. Now that we found love is de volledige refreintje met now what opnieuw. Now that we found love, what are we gonna do? Trouwens, het leuke aan dit liedje is dat het al in de jaren 70 een keer is uitgebracht. Origineel is in de jaren 80 in een soort van reggae-versie. En een jaren 90-versie bestaat ervan in een rap-song. En nu dus in 2026 is dat liedje opnieuw uit. Maar de vraag is, slikken we dit nog ja of nee? Dit is hem.

0: 11 plaatsen erbij voor Justy en Sam Harper, Just a Little op 18.
1: Hit of shit.
0: Jullie zijn streng. Ik heb het zelden geweten dat jullie voor een hit of shit zo streng zijn als vandaag. Het is echt ongelooflijk. Ik hoef dus niet te zeggen in welke richting het uitgaat. Het is duidelijk een shit. We moeten daar zelfs geen spanning meer over opbouwen. Over dat liedje wat ik daarnet liet horen, zijnde de nieuwe John en Jack staan met Now That We Found Love, What Are We Gonna Do With It? Joris stuurt, ik denk dat Joris zelfs een politieke partij gaat beginnen of zo. Joris stuurt, er moet een limiet komen op het aantal remakes. Tot de jaren 90 was het meer dan genoeg. Dus dikke shit. En die dikke shit die herhaalt zich nog een aantal keer. Slechter dan slecht, stuurt Juri Houtman bijvoorbeeld. En ik heb er ook nog zo'n pakken van. We gaan er niet verder over bakkeleien tenminste. Het is duidelijk dat jullie dat liedje niet zo goed vinden.
1: Hit of shit? Jij koos voor
0: ja, shit. Het is goed geweest. We gaan iets anders kiezen. Vanaf maandag een nieuwe hit of shit. Hopelijk bevalt die net iets beter. Dit is een ex nummer 1 van de Bausa Magnetic op 7.

0: auto stuk of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
1: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Zeg, Sjokke, jij staat precies minder dan een afpomp.
8: Ga zo wakker, ja.
7: Ik heb mijn auto laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
9: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
10: Sluit de zomer af op Barabiet. 5 september vanaf 2 uur 's middags. 25 artiesten. Cherry Moon Tracks, Blackprint, Dimaro, Nees en meer. Barabiet, Zeeweg 60, Oudenburg. Tickets op barabiet.be.
11: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
12: Zit jij nieuw?
13: Dat is van bij Cabana 67 Oostkamp.
14: Terug naar school of naar het werk. Scoor nu je nieuwe outfit bij Cabana 67 Oostkamp. De nieuwe najaarscollectie is nu in store. Cabana67.be

0: I'm Always Coming Home. Hopelijk wel. Vandaag misschien wel een beetje nat.
1: Top check-in.
0: Ja, regenbuien, wind en dat soort zaken, dat is niet zo fijn. Alesso en One Republic stonden met In Your Eyes op nummer 16. En ik moet eerlijk zeggen, ik verlang nu alweer naar die warmere temperaturen die er hopelijk nog eens aankomen in september. Ik heb daar zo hard van genoten, van die 25, 28, soms eens 30 graden. Ik lees trouwens dat er op dit moment in Spanje, in het zuidwesten, het beetje veel een hittegolf is. Het is daar in het zuiden, daar 45,7 graden. In El Granado is dat het geval. Jij kan ook naar dat soort warme oorden. Als je meespeelt volgende week met de Top Check-in, we geven €2.500 aan reisbudget weg vanaf maandag. Belangrijk is dat jij je registreert via de app van Top Radio. Dus als je die nog altijd niet staan hebt op je smartphone, je hebt er nog een heel weekend de tijd voor om dat te doen. Je zal een maandag nodig hebben, want we starten maandag in de ochtend tussen 6 en 9 bij Brian en Louis.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes? Wakko.
1: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor 522 euro. Mediamarkt. Dit is Stop.
3: Het is 3 uur, er is nieuws over een kinderopvang uit Peer. Niels, goedemiddag.
4: Een goedemiddag. Er zijn al zeker 3 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer in Limburg, dat schrijft VRT Nieuws. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht, toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt volop. De opvang blijft voorlopig open. Het contract van 2 personen die mogelijk betrokken zijn, is afgelopen. Bij verschillende huiszoekingen in Merksem en Temse zijn 260.000 lege capsules voor valse medicijnen en duizenden verpakkingen gevonden, dat meldt de politie. In Temse vond de politie onder meer 11 kilo wit poeder terug. In Merksem vonden ze dan weer duizenden verpakkingen en lege capsules. 3 verdachten werden opgepakt. Bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is 1 Belg opgepakt, dat zegt het Openbaar Ministerie in Nederland. In totaal zijn 32 mensen aangehouden, onder hen ook 16 mensen uit Frankrijk, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 1 Libiër en 1 Oekraïner. Ze worden onder meer verdacht van moord op de bewaker van 51 en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat wellicht om geweld tussen drugsbendes. En de dodentol na het incident met de veerboot die 4 dagen geleden zonk voor de kust van Cyprus blijft stijgen. 12 mensen zijn intussen overleden, 16 anderen zijn nog vermist, dat melden de lokale autoriteiten. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 27 graden.
3: Met die regen geen lachertje op de weg. Ik beperk mij tot de files van 20 minuten of langer. E17 richting Antwerpen, daar is een ongeval gebeurd tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Je verliest er al 40 minuten. R1 richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan 30 minuten. E313 gaat ook trager richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je ook een half uur. En ik eindig op de R2 richting Beveren tussen de A12 en de Liefkenshoektunnel. Momenteel 23 minuten aanschuiven. Op andere plaatsen kan het en zal het ook wel, maar minder dan 20 minuten.
5: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. Top hit 40. Bart-Jan de Prateren.
3: We hebben er nog 14 te gaan en dan kennen we de nieuwe nummer 1. Op 14 staat Topic en Becky G. Dit is Sorry Papi.

Er moet hier absoluut niet gewhisperd of gefluisterd worden. Het mag luidop gezegd worden dat het weekend heel dichtbij is en dat ik jou afzet aan het begin van het weekend. Zometeen iets voor 4 uur is dat het geval. Whisper kreeg je in deze Top Hit 40, stonden ze op nummer 13. Shakira geeft maar liefst 22 concerten in Madrid. Dat is gigantisch veel. En dat is echt zo de nieuwe trend. In plaats dat artiesten zich verplaatsen naar allemaal verschillende landen, wordt er eigenlijk nu zo'n beetje van uitgegaan dat jij als fan je gaat verplaatsen naar één centrale bestemming. Dat was trouwens met tal van andere artiesten ook al het geval. En bij Shakira is dat niet anders. Ik moet wel zeggen, ze treedt nog een paar keer op sommige andere plaatsen. Maar niet alles is dan weer een succes. Bijvoorbeeld het concert in Dubai is geannuleerd omdat de veiligheid daar niet kan gegarandeerd worden en dat er momenteel gewoon ook geen kat is. Laat ons eerlijk zijn. Shakira staat op 12 in deze hitlijst.

0: makes me. Top Hit 40 Overzicht 20.
1: We hebben er weer 20 gehad. 10 gehad tenminste. Maar ik begin op nummer 20 met Hallo, de hoogste nieuwkomer vandaag van Marshmallow en Cameron Whitcomb.
0: 19.
1: Martin Garrix daalt er eentje met Ed Sheeran in de vocals. Repeat it.
0: 18.
1: Plus 11, en dat is veel voor Justy en Sam Harper. Just a little.
0: 17.
1: Wekenlang op nummer 1, ondertussen op de terugweg, vandaag min 3. Het is de Bausa.
0: 16.
1: Ze stijgen er 3. One Republic zingt bij Alesso. In Your Eyes.
0: 15.
1: Vaste waarde in de Top Hit 40. Bebe Rexha met New Religion.
0: 14.
1: Na 18 weken daalt ze er 2. Becky G en Topic, Sorry Papi.
0: 13.
1: Er moet niet gefluisterd worden, het kan luidop verteld worden. Het weekend is zo dichtbij, je kan het ruiken. Sola.
0: 12.
1: Shakira, je moet ze gaan zien. In Spanje, in Madrid gaat ze optreden, want dichterbij komt ze voorlopig niet.
0: 11.
1: En dan kreeg je nog Manuals en Brian V, een puur Belgisch product. Where do I go? Ze dalen er wel 2 deze week op 11. Dit hier is nummer 10 bij Top. En het is een goeie. Het gaat over Sola van Henri PFR. Straks een nieuwe nummer 1. Ik ben benieuwd wie dat gaat worden.

0: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
2: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
7: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
11: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
13: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
14: Woehoe! Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
15: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
14: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
15: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
14: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Calvin Harris komt de top 10 terug binnen. Heeft hij even ingestaan, vandaag terug op 9 met Satisfied.
1: Top hit 40.
0: Trouwens, als een artiest een song klaar heeft, dan wil hij die zo snel mogelijk uitbrengen en delen met iedereen, dat snap je wel. Je bent trots op wat je gemaakt hebt en je bent benieuwd naar de reacties natuurlijk. En Calvin Harris had vroeger ook die drang, maar dat heeft hij blijkbaar afgeleerd.
2: Yeah, I've made that mistake a lot actually, when I play stuff a little too early. Especially over the years. Usually when I've done something, I want to get it released immediately. And it's kind of changed now in that tease it for what feels like months.
3: Yeah.
2: And then if it doesn't connect, just don't put it out. I just feel like it's not really the ideal.
0: Hij heeft bijgeleerd. Hij brengt het niet meteen meer uit. Hij teest er een beetje mee. En dan pas de echte release als het goed wordt bevonden.

0: Op de weg geen lachertje. Ik beperk mij tot de files langer dan een half uur. En dat zijn er nog altijd een pak. E313 richting Antwerpen. 35 minuten erbij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Ook op de R1 richting Gent gaat het traag. Tussen Antwerpen-Noord en Legrellelaan 35 minuten. R2 richting Stabroek. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Waasland, Haven-Zuid en de Liefkenshoektunnel een half uur aanschuiven. En ook op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout gaat het trager. Ook daar 30 minuten erbij. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan een half uur.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl. Op u kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die brooddozen nu weer?
6: Mama, snap jij iets van die passé-composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
8: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja! En vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
10: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
11: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6,500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
13: Zottekes, wakko.
12: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
14: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
17: Dit is Top Hit 40. Bart-Jan de Prateren. Top!

Vrijdagnamiddag, jij luistert op. Dit zijn de 40 populairste hits van de afgelopen week. En dat feestje wordt ondanks de regen en de storm buiten eigenlijk alleen maar beter. Ik stel je zo meteen ook de top tune of the week voor. De nieuwe is dat. En die komt van Lucas en Steve, dat kan ik je nu al vertellen. Ook Nederlanders, net als deze. Crisscross Amsterdam blijft klimmen. Deze week op 5. My oh my.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
3: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
4: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
5: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen.
6: Voor particulier en bedrijf.
5: Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
7: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be. Curiosity.

0: BPM. Top. We make you move. Dit is Top. We make you move. De top tune of the week.
1: Zometeen de top 3 in de top hit 40 met een nieuwe nummer 1. Vandaag eerst de nieuwe top tune of the week. En die komt uit Nederland. Ja, het zijn twee vrienden van dit radiostation van Top. Het zijn Lucas en Steve, die de afgelopen zomer in Nederland al scoorden met All I Know. Maar nu ook hopen dat de rest van de wereld gaat vallen voor die nieuwe hit van hen.
0: Dit is de top tune of the week.
2: Lucas en Steve, All I Know.
0: We make you move.

Vijf weken op nummer 1, Hugel met Move Into The Sun. Dat is dus afgelopen. Ik denk dat sommigen dat jammer gaan vinden, maar die nieuwe nummer 1 is minstens even goed. Dat kan ik je wel zeggen. Hugel stond op 3. Op 2, Swedish House Mafia. Happiness is so sad.

0: Ze zijn 11 plaatsen gestegen en daarmee komen ze heel dicht bij de nummer 1. Maar ze staan op 2 vandaag. Happiness Is So Sad, Swedish House Mafia en Licky Lee.
1: Top Hit 40 Overzicht 10.
0: Nog snel even door die top 10 en dan de nieuwe nummer 1. Sola, Henri PFR.
1: 9.
0: Calvin Harris terug binnen in de top 10 met deze Satisfy.
1: 8.
0: De hele zomer al van genoten. Another N54 Ultra. Talk to you.
1: 7.
0: Was for Lost Frequencies. Min 2. Het heet Live It All.
1: 6.
0: Het is een beetje living on the edge op dit moment als je met de auto op de weg bent door die regen. Wees voorzichtig daarbuiten. Jonas Blue en Maliv.
1: 5.
0: De Nederlanders van Criss Cross Amsterdam. My Oh My, ze stijgen er 6.
1: 4.
0: Het is Propsa. En Clooney met Free Your Mind.
1: 3.
0: De ex-nummer 1 van Hugel en Ultranate met Moving to the Sun. En dan dit.
1: 2.
0: Net gehoord Swedish House Mafia, Happiness Is So Sad.
1: Wie staat deze week op nummer 1 in de Top Hit 40?
0: Ik ga jou eerst vertellen dat er straks Wouter de Vries is met de Party Room XXL met opnieuw een gast in de show. Het enige wat ik daar kan van zeggen is dat Wouter de Vries vanavond heel goed gaat slapen. Maar meer kan ik er niet over zeggen. Deze week op 1 in de Top Hit 40. Het is Kygo en Max McNoan met Take Me Back.
1: Dit is de meest gedraaide toptrack van afgelopen week. Top Hit 40, nummer 1.

0: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt. Je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
2: Van Haren, Van Haren.
1: Omdat we van schoenen houden.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Dit is Stop!
6: Een goede namiddag, ik ga de Party Room XL zo meteen weer voor je open doen. Eerst is er Bart met de top headlines.
7: Goedemiddag. Er zijn nu al 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer. Dat bevestigt het parket van Limburg. Eerder was er nog sprake van 3. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht. Toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt volop. De opvang blijft voorlopig wel open. Er is ook nog niemand opgepakt. De nieuwe staatsbonds van de overheid hebben uiteindelijk bijna 1,3 miljard euro opgebracht. Dat is het hoogste aantal in bijna 3 jaar tijd. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Vooral de staatsbon op 1 jaar was populair. Die geeft een netto rendement van 1,92% en leverde meer dan 1,1 miljard euro op. Enkel de Van Petegem-bon in 2023 en de Le Terme-bon in 2011 deden beter. Die leverden 22 en 6 miljard euro op. En bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is 1 Belg opgepakt. Dat zegt het Openbare Ministerie in Nederland. In totaal zijn 32 mensen aangehouden, onder hen ook 16 mensen uit Frankrijk, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër en 1 Oekraïner. Ze worden onder meer verdacht van moord op de bewaker van 51 en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat waarschijnlijk om geweld tussen drugsbendes. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de 3e rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Kooi was de snelste in de massasprint. Hij versloeg onze landgenoot Tim Merlier, die gisteren won. De Brit Lewis Askey blijft leider in het klassement. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het ook droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag dan veel zon en 24 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 27 graden.
6: Wow, dat is nu een keer goed nieuws. Bon, even kijken waar de files staan. Dat is de Antwerpse ring door een ongeval met de vrachtwagen tussen Waaslandhaven-Zuid en de Liefkeshoektunnel verlies je op dit moment een half uur. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost ook een half uur. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan ook een half uur. Is ook zo op die ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En is ook zo op de Antwerpse ring richting de Liefkeshoektunnel vanaf de A12. Op een andere plaats in een vertraging is dat voor maximum een kwartier.
8: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2500 euro reisbudget. Wouter de Vries.
6: We gaan de regen van vanmiddag wegspoelen met heel veel goede muziek. Zometeen Tom Odell, eerste eentje om mee te fluiten. Whistle van Flo Rida. Top.

0: de vanmiddag. Another Love, Chesto Remix, Tom O'Dell. Yep, let's do it. 5, 4, 3, 2, 1.
1: The party room.
0: Ja, ja. Gaat ie weer. Come on.
2: Vrijdag in de Party Room XL.
0: Na mijn bekentenis van gisteren over mijn makeover, vandaag presenteer ik je hier voor de allereerste keer met mijn gloednieuwe tand. Ja, het is nog net niet van goud, maar het scheelt niet veel. Ja, hopelijk zaak je straks niet met mijn mond vol tanden, want ik krijg het bezoek in de eerste Party Room XL van iemand voor wie de showbiz al lang geen geheimen meer kent. Straks in de show Valentin Bizar. En jij nu. Maar eerst tandje bijsteken met Nek. Welkom.
2: Top. Top. We make you move. The Party Room XL.

0: Je blijft hem meezingen, op zijn minst meeneurien. Peggy Goo was dat, dit goes like na na na. Dit is Anima. Nog niet zo lang geleden trad hij op in Brussel. En binnenkort zou hij dat doen in Turkije, Istanbul. Maar het optreden gaat niet door. Niet omdat hij ziek is of zo, maar omdat de visuals in zijn show aanstootgevend zouden zijn volgens de Turkse instanties. Turkse sociale media ontstond er ophef rond de beelden van de show van Anima. Het zijn gigantische digitaal figuren, donkere maskers en futuristische visuals. Maar door sommige mensen werd het voorgesteld als satanische rituelen. En dus kwamen er oproepen om het concert te verbieden. En ja, daar is de organisator dus mee meegegaan. Het evenement is geschrapt. Toch jammer dat dat zo moet gebeuren, hè? Disco Lines nu en Tina Shea bij Top No Broke Boys.
1: Dit is Top.
2: We make you move. Disco. X on the-

0: Ik heb zometeen goed nieuws over de liefde bij Ariana Grande.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

potje zo dansen, dat is toch eigen aan die drum and bass. Rudimental en Khaled. Dit is Ariana Grande. Nee, dit is niet Ariana Grande. Wacht een momentje. Dit is Ariana Grande. Yes. En goed nieuws over Ariana Grande. Na verbroken verlovingen, scheiding en een gestrande relatie is Ariana terug gelukkig in de liefde. Ze is terug bij haar ex-vriend, Ricky Alvarez. Het is het 10 jaar geleden kort samen was. En ze zegt daarover, dit is de liefde van mijn leven. Met hem wil ik oud worden. Ja, prachtig toch. En ze meent het ook, hè. Zou jij dat durven, terug beginnen met je ex? Teruggaan naar je ex? En ja, de vraag is ook, mag je daar ook nog wel binnen dan?

0: Tokenpillen in Ibiza. Ik dacht met dat kwakkelweertje hier. Ik ga eens kijken hoe het is op Ibiza op dit moment. 32 graden volle bak zon. Ja jongens, ik zou willen wisselen. En dat kan misschien volgende week, want dan doen we de top check-in. Kan jij reisbudgets winnen van 2500 euro? Ja, denk ik ook. Hoe dat juist werkt, leg ik straks nog eens uit. Eerst naar de weg met een half uur vertraging. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Antwerpsring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Grellelaan. Ook een half uur buitenring van Brussel is dat ook zo. Verliestijd tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem. Antwerpsring tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook een half uur. En is ook zo op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op een andere plaats in een vertraging. Dan is dat voor maximum 20 minuten.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
6: Goedemiddag Van den Borre met Sofie.
7: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
6: En heb je de stekker ingestoken?
7: Nu werkt het. Merci.
6: Graag gedaan.
5: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
11: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
8: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
12: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met marketeur Nico.
13: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
12: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker?
13: Ja, morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
12: Oh, maar kijk, ja, ja. Kijk eens aan.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
14: Knaldi!
15: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungo kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
16: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Check-in. Wil jij graag op reis? Dan moet je zeker top luisteren vanaf nu maandag. Maar straf is dat niet natuurlijk, want je luistert sowieso. Maar vanaf maandag dan gaat de top check-in een paar keer open per dag. Met een bekend luchthavengeluid ga je zeker herkennen. En als die open staat, dan moet je boarding pass claimen in onze app of via de website van Top. Maar let op, dat duurt maar een aantal minuutjes. En als de topcheck-in weer dicht is, dan ben je te laat. En zo'n boarding pass heb je ook nodig voor de grote finale dag. Volgende week vrijdag om de reischeck van €2.500 te winnen. Want zonder boarding pass, dan kom je niet op een vliegtuig natuurlijk. Wow, ging dat allemaal iets te snel voor jou? Zeg je van, wat heeft hem daar nou allemaal gezegd? Check even in de Topradio BE-app, kan je rustig alles nalezen.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.

Zometeen mijn special guest in de show, Valentin Bézard. En oh, ik zie net dat ze een WhatsAppje heeft gestuurd. Wat is dat? Ah, ze heeft iets ingesproken. Oei. Ja, weet je wat? We gaan samen luisteren straks op de radio. Wow, ik vind het nu al spannend. Hopelijk geen rare dingen.

0: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.

0: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
1: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
2: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devokruis Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
3: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
4: Geen lag. Geen compromissen. Fan Systems. High-end gaming PC's volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
5: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Dit hoor je op Topschaal.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top. We make you move.

0: Lindsay stuurt me de Topradio BE-app. Wouter, niet vergeten het berichtje laten horen van je gasten. Zo meteen Valentin. Nee, wacht. Ik ga samen luisteren naar het WhatsAppje dat ik heb binnengekregen. Hopelijk is het goed. Nee, ik heb nog niet geluisterd. Hopelijk is het goed nieuws. Hè?
1: Hey Wouter, ik ben nu onderweg naar Party Room XL om het weekend met jou te gaan starten. Hopelijk staat de champagne al klaar om het weekend heel goed in te zetten. Hè? Tot straks.
0: Ja. Wees maar zeker, Valentin. Daar had ik me ook voorbereid. Champagne staat cool en de glazen zijn al uitgesteld. Wat gaat hier waar worden straks?

Gordo, Reinier Zonneveld en Loco Loco. Dat loco-uurtje komt er zometeen aan met het Valentin. Ze is al in de house. Dat gaat hier wel worden zometeen. Weekend inzetten. En er is Pitbull. I Know You Want Me bij Top. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: go! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Top!
4: 5 uur in de Party Room XL. Bart is er komen bij zitten. De top headlines. En de sprankeltje hoop uit de oorlog van Oekraïne.
5: Goedemiddag. Er lijkt plots weer wat hoop op vrede tussen Rusland en Oekraïne. De VS stuurt morgen onderhandelaars naar Moskou en naar Kiev om te gaan praten over het einde van de oorlog. Volgens oorlogsjournalist Robin Ramakers doet president Trump dat vooral uit eigen belang.
6: Het is een Amerikaans initiatief en dat wijst erop dat de Amerikaanse president Donald Trump wellicht voor de midterms, de verkiezingen in november, toch nog een laatste poging wil doen om iets uit de brand te slepen dat hij dan als pluim op zijn hoed kan steken. Een zoveelste zogenaamde vrede die hij dan gesticht heeft.
5: De Russische president Poetin liet gisteren al uitschijnen dat een akkoord met Oekraïne niet onmogelijk is. Op het terrein is er weinig van die mogelijke vrede te merken. In het centrum van Kiev is het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten geraakt door een Russische drone. 9 mensen raakten daarbij gewond, dat meldt de burgemeester van Kiev. Oekraïns president Zelensky spreekt over een gerichte aanval. Ook de voorbije dagen laaide het geweld regelmatig op. Er zijn nu al 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer. Dat bevestigt het parket van Limburg. Eerder was er nog sprake van 3. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht. Toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt volop. De opvang blijft voorlopig wel open. Er is ook nog niemand opgepakt. De nieuwe staatsbonds van de overheid hebben uiteindelijk bijna €1,3 miljard opgebracht. Dat is het hoogste aantal in bijna 3 jaar tijd. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Vooral de staatsbon op 1 jaar was populair. Die geeft een netto rendement van 1,92% en leverde meer dan €1,1 miljard op. Enkel de Van Petegem-bon in 2023 en de Letermebon in 2011 deden beter. Die leverden respectievelijk 22 en 6 miljard euro op. Over een half uur beginnen onze basketvrouwen aan hun WK basketbal in Berlijn. De Belgian Cats nemen het dan op tegen Turkije. Sportjournalist Klaas de Wijngaard blikt vooruit.
7: Evident is Turkije zeker niet. Het is een competitie die heel hoog aangeschreven is. Heel veel van onze speelsters, onder meer Julie van Loo, onder meer Emma Meesterman, hebben ervaring ook in die Turkse competitie. Kennen die speelsters ook goed. Op papier denk ik dat wij echt wel beter zijn. We staan ook een stuk hoger op de wereldranglijst. 5e staan wij. Turkije staat als 16e.
5: Nog in de groep van de Cats spelen ook Puerto Rico en Australië. Australië won eerder vandaag dat duel. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De nummers 2 en 3 spelen nog tegen elkaar. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de 3e rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Kooi was de snelste in de massasprint. Hij versloeg onze landgenoten Tim Merlier en Timothy Dupont. De Brit Lewis Askey blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag dan wisselvallig, maxima tot 27 graden.
4: Naar de weg met de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan verlies je 45 minuten. Is ook zo op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uurtje. D19 ook al tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En verder ook nog, dat is eentje die we niet zo vaak zien, de R13 Turnhout tussen Steenweg op Antwerpen en Steenweg op Oosthoven. Verlies je 24 minuten. 20 minuten buitenring van Brussel van Wezenbeek op hem tot Diegem en 20 minuten Antwerpse ring tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op een andere plaats in een vertraging maximum een kwartier kwijt.
8: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Wouter de Vries.
4: Let's go, zometeen de poorten van het weekend openen. En eindelijk is het vrijdag. Laat die topbeats het werk vergeten. Nu Alan Walker. Fade out. Top.

0: Three, two, one. The party room. Come on. Vrijdag in de Party Room XL.
1: Ze is 20 jaar, model, studeert voor leerkracht secundair onderwijs, is bekend als vriendin van Ruben van Gucht en is kandidaat West-Vlaanderen voor Miss België 2027. Welkom, Valentin Bizar.
2: Goedemiddag, Wouter.
1: Hoe is het met jou?
2: Goed, en met jou?
1: Ja, ook goed. Wat ben je het liefst van die opsomming die ik net heb gegeven?
2: Model, denk ik toch. Ja. Dat is echt wel een enorme passie.
1: Is het een rustige week geweest voor jou?
2: Nee. Nee, dus ik ben heel blij dat het weekend is.
1: Ja, ik kan even uitrusten hier in de Party Room XL.
2: Inderdaad.
1: Boven alle tien, er gaat van alles gebeuren in de show. Dat is heel zeker, maar bedankt dat je er bent in elk geval.
2: Ja.
1: En ik begin altijd met even kennis te maken met 45 seconden snelle vraagjes. Heb je er zin in?
2: Zeker.
1: Allee, let's go.
0: 45 seconden snelle vragen.
1: Wat is je favoriete snack in de frituur?
2: Kipcorn.
1: Ben je jaloers?
2: Ja.
1: Zing je onder de douche?
2: Ja.
1: Praat je met je kapper?
2: Ja.
1: Wat ligt er in je nachtkastje?
2: Te veel.
1: Welke film heb je vele keren gezien?
2: Film. Mag dat ook een serie zijn?
1: Ja, zeg maar.
2: Nonkels.
1: Als je een bloem was, welke zou je zijn?
2: Een zonnebloem.
1: Koffie of thee?
2: Thee, matcha.
1: Honden of katten?
2: Katten.
1: Welk koosnaampje krijg je van Ruben?
2: Snoesje.
1: Wat?
2: Snoesmans.
1: Snoesmans, ja. Wat was je leukste reis?
2: Marbella.
1: Heb je tattoos?
2: Nee.
1: Met welke auto rij je?
2: Een Mini Cooper.
1: Beleg je geld?
2: Nee.
1: En de laatste, doe eens een paard na.
2: Oei!
1: Ik heb een paard gehoord die oei zegt. Is dat een paard? Ja, oké.
2: Zo, hè? Ja.
1: Ja, nee, dat was helemaal goed. Valassie, Valentin. We zijn er doorheen.
2: Ik heb mijn best gedaan, Wouter. Ik hou het bijbabbelen.
1: Ja, dat koosnaampje, zeg er nog eens.
2: Oh, ik wist dat je daarop ging terugkomen.
1: Waar komt dat?
2: Ja. Hele goede vraag. We zijn begonnen met... snoetje.
1: Ja, het is
2: en dan
1: veranderd.
2: Uiteindelijk is het naar snoes gegaan, dan uiteindelijk naar snoesmans. En dan zeggen we heel vaak snoezy, woezy, poezy. Ja,
1: en wat zeg jij tegen hem?
2: Ook hetzelfde. Of baby of liefje.
1: Baby,
2: zo die, de basic koosnaampjes.
1: Okay. Liefdevol begonnen hier. Ja, je bent klaar voor het weekend. Ik ga het weekend zo meteen openen met Taylor Swift. Ben je Swiftie?
2: Absoluut.
1: Ja,
2: en ik schaam mij niet.
1: Dat kwam snel.
2: Ja. Ik was vroeger mega fan. Ik danste op al haar liedjes. Ik heb ooit een concert gedaan op een pensioenfeest van mijn opa. En dat was zo een hele choreo dat ik had gemaakt voor al die mensen die ooit bij hen dan gewerkt. Ik was misschien 11 jaar of zo.
1: Jij kent al die dansjes van Taylor Swift.
2: Ja, absoluut.
1: Geweldige dansjes
2: Ja, mega. Ja. Dat was nog nooit gezien in het echt, maar het is een doel.
1: We gaan de camera's aanlaten in de studio. Ik ga zo meteen draaien. Moet jij dansen, Valentin?
2: Daar gaan we nog eens over babbelen.
1: Ja, nee. Eerst gaan we de poorten van het weekend samen openduwen. Heb je er zin in?
2: Zeker.
1: Duw aan die zware poort. Anders zitten we niet in dat weekend. Ben je aan het duwen of niet?
2: Ja, ik doe mega mijn best.
3: Hey, het is weekend!
1: Denk dat we erin zitten, hè? Pla.

0: Haven en I Run. The Party Room XL. Met Valentin Bizar hier in de studio. Als je wil meedoen aan het interview, stuur gerust de vraagjes in of spreek het in een voiceberichtje in de Topradio BE-app. Je zei daarnet het liefste ben je model. En is dat altijd al een kinderdroom geweest van jou? Ja, van
1: absoluut. Absoluut. Dat was vroeger echt iets wat ik on a daily basis deed. Ik passeerde heel graag voor alle camera's die er in de ruimte waren. En ik zie dat echt wel op vroegere video's ook. Dat ik altijd zei van, mag ik de foto's zien? Mag ik ze zien?
0: Ja, het zit er altijd in gezeten.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En welke shoots doe je dan het liefst? Want er zijn heel veel verschillende manieren om te fotoshoots te doen. Hè?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Maar wat ik het leukste vind, is denk ik make-up en skincare. Dat vind ik wel leuk om te doen, omdat dan de basis echt op je gezicht ligt. En dat je dan ergens ook wel de kans hebt om daar een persoonlijke, authentieke touch aan te geven of zo. Met je, je gezichtsuitdrukking en je vibe. Maar kleren vind ik ook wel heel leuk. Ja, dat vind ik ook tof.
0: Jij bent de ideaal persoon om te zeggen, wat zijn de trends voor het najaar? Bij vrouwen, bij mannen ook, ik weet het niet.
1: Ja, ik ben natuurlijk meer op de hoogte van de trends bij de vrouwen.
0: Misschien dat je bepaalde kostuums kan aanraden voor de Ruben.
1: Ja. Rubens draagt altijd state of art. Die draagt nooit iets anders.
0: De sponsor, ja.
1: Ja, ja, onder andere.
0: En qua kleurtjes, Valentin?
1: Sowieso burgundy, dus Bordeaux is mega
0: dacht
1: in.
0: Al, wat is dat?
1: Maar dat is eigenlijk een heel specifieke kleur. Bordeaux, donkerbruin, ook zo wat printjes over het bolletjes.
0: Ja, maar het nu over de mannen dan? Of,
1: nee. Pas op. Bordeaux kan ook wel heel mooi zijn voor een man. Als Ruben Bordeaux aan heeft met zijn blond haar, vind ik dat prachtig. Is zo. Ik vind dat een heel mooie kleur bij hem. En dan voor het bolletjes, streepjes, mega in. Ook capri pants. Ik weet niet of je dat kent. Dat is
0: leg het eens uit.
1: Dat is zo'n 3/4 pants. Maar dat was mega in de zomer. Maar ik denk ook dat dat in de winter mega gaat in zijn. Dat is eigenlijk dus...
0: Een 3/4 broek?
1: Ja, een 3/4 broek dat echt zo, dat zo net onder de knie komt. En dan is dat meestal in het zwart, legging.
0: Heel speciaal,
1: ja, met dan een mooie hak. Ja.
0: Ik geloof het graag. Ik ga dat zoeken van het weekend.
1: Ja, op TikTok eens kijken.
0: Ik kom hier maandag zo binnen. Ze gaan nogal schrikken, de
1: dan
0: collega's.
1: Ben ik hier ook.
0: Ja, dat is heel goed. Zeg, en voor welk merk zou je nog graag het uithangbord willen zijn?
1: Ja, ik heb altijd al een droom gehad om voor Victoria's Secret te gaan. Maar
0: dan zitten we in de lingerie, hè, opeens.
1: Ja, maar dat maakt me niet uit. Het probleem is dat ik iets te klein ben. Ik ben 1,68 meter en meestal is het minimum wel 1,75 meter.
0: Oké.
1: Maar de droom mag niet gestopt worden, natuurlijk. Okay. We blijven dromen.
0: Voilà, dat is heel mooi. Blijf dromen in het leven. Zometeen praten we nog verder natuurlijk. Ook eens checken of er nog vraagjes binnenkomen. Nu tijd voor Anima. Hier is Pictures of You.

Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de...

0: Jet. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Vanavond iets Italiaans.
2: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Amai, la vita is echt wel bella.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Lotto is op zoek naar voeten.
6: Hé? Voeten?
5: Die graag op grote voet leven.
6: Graag.
7: Maar niet naast je schoenen open, hè?
5: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
6: En na het eten, Rob.
8: C'est si bon.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
9: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en... Maak kans op een limited edition CW reiskoffer.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.
12: Carrefour. Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
13: Zottekes? Wakko?
12: Gek! Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar 299 euro. Mediamarkt.
14: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd.

0: Kamerad en Be Mine.
1: The Party Room XL.
0: Valentine, heb je deze zomer al veel festivals gedaan? Ja, de Ruben moet overal gaan draaien. Ben je soms eens mee geweest?
2: Ja, ik ben wel vaak mee geweest. We zijn samen naar Tomorrowland geweest. Die moest daar niet draaien, maar eigenlijk, ik moet iets bekennen, Wouter, ik ben meer zo'n, echt zo'n hard techno.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké.
2: Ik hoor dat heel graag. Dat is echt mijn guilty pleasure.
0: Ja, voilà, ja. Ideaal. En Zara Larsson dan? Dat is iets totaal anders.
2: Kijk, dat is dan een andere kant van mij, hoor ik ook heel graag.
0: Ja, ja, heb je al live gezien?
2: Nee.
0: Dat is een pukkelpop, hè?
2: Ja, heel spijtig dat ik daar niet was, ja. Maar ik zag echt heel die crowd crazy gaan, omdat zij zo Midnight Sun aan het zingen was. En iedereen ging dan zo omhoog, zoals een dolfijn. Ja, ja, kijk, jammer dat ik daar niet bij was. Je kunt niet alleen in het leven.
0: Nee, dat is waar. Maar we gaan samen meezingen nu met deze Lush Live.

0: Ja, je hebt zitten meezingen, hè. Zara Larsson, Lush Live, bij Top. Zometeen ga ik eens checken hoe goed jij Ruben van Gucht kent. Ja, je lief, hè?
1: Ik ken die man wel van ergens. Ja, ja.
0: We zullen zien, met quotes gaan we dat checken. Maar eerst naar de weg, zien waar de files staan. En de langste staat op de ring van Antwerpen richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan verlies je 40 minuten. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost ook 40 minuten. En op de E40 is een ongeval gebeurd tussen Groot-Bijgaarden en Haalst bij een half uur kwijt. Is ook zo op de buitenring van Brussel van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op andere plaats in de file, dan is dat voor max 20 minuten.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Hey, die van ons die lust en alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
5: Amai.
6: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
8: Black Football komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via blackfootball.vlaanderen.

0: Intoxicated van Martin Solveig, GTA.
1: Party Room XL.
0: Valentin, je bent natuurlijk vaak in de media als een van de vriendinnen van Ruben van Gucht. Hoe is het in de liefde momenteel?
2: Goed, heel goed.
0: Ja, maar hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen?
2: We hebben elkaar leren kennen in Knokke, op een evenement, EOTS. Ja. Eigenlijk end of the season, soort van voetbal-evenement. Ja. En we moesten dat samen presenteren. En ja, liefde op het eerste gezicht.
0: Oké, okay, maar dan zie je hem eigenlijk nog vaak. Want Ruben, telkens als je televisie opzet, dat is Ruben daar.
2: Ja, pas op, we hebben alle twee een heel drukke agenda. Ja. Maar als je elkaar graag ziet, dan maak je wel tijd voor elkaar.
0: Ja. Alright. Zeg, we gaan toch eens checken hoe goed jij Ruben eigenlijk kent. Met een aantal quotes. En daarom dit spel. Valentin.
1: Was het Ruben van Gucht of Ruben van Klucht?
0: Ja, dus Ruben van Gucht of Ruben van Klucht. Dus je hebt het al door. Zeker als je denkt dat het Ruben het heeft gezegd, dan zeg je Ruben van Gucht. En anders zeg je Ruben van Klucht.
2: Oké. Okay.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik denk dat ik daar heel
0: het
2: goed...
0: Het zou mooi zijn. Luistert hij mee, denk je?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Die is net klaar met zijn programma op te nemen. Dus ik weet het niet. Het kan wel.
0: Het zou mooi zijn als je 3-3 scoort.
2: Ja,
0: hè?
2: Inderdaad.
0: Ja, voilà, zie, dan is dat champagne.
2: Ik ga hout vasthouden, maar ik denk dat het gaat.
0: We gaan met de eerste.
1: Ik zie mezelf niet als de voorganger. En dat al mijn volgelingen in mijn spoor moeten meekomen.
2: Ja.
0: Is dat Ruben van Gucht of Ruben van Klucht?
2: Dat is Ruben van Gucht.
0: Dat is Ruben van Gucht. Dan gaan we dat samen eens beluisteren, Valentin.
3: Maar ik ben niet daar om de profeet te spelen. Zo. Ik zie mezelf niet als de voorganger en dat al mijn volgelingen in mijn spoor moeten meekomen. Ik doe gewoon mijn ding. Punt. Voilà.
0: Hopla.
2: I knew it. I knew it.
0: De eerste is al juist. Doen we de volgende.
2: Zeker.
1: Ik weet niet of voltijds bij iemand zijn altijd zoveel kwaliteit oplevert.
2: Ja, dat is ook Ruben van Gucht.
0: Dat is ook weer Ruben van Gucht. Ja. Allee, dat gaan we dan even checken.
3: Je moet ook niet voltijds bij iemand zijn, toch?
0: Ja, jongens,
3: ik weet niet of dat voltijds bij iemand zijn altijd zoveel kwaliteit oplevert.
0: 2-2.
2: Ik weet zijn manier van praten.
0: En
2: I
0: nu
2: know.
0: De laatste.
2: Spannend.
0: Gaan we voor 3-3.
1: Wat is mijn ultieme happy hour? Opgesloten worden in een donkere kamer en niet weten wie mij allemaal aan het bepotelen is.
2: Nee, Ruben van Klucht.
0: Nee, is
2: 100%
0: zeker. Is dit Ruben van Klucht?
2: Oh, 100% zeker.
0: Ja, we luisteren.
4: Wat is uw ultieme happy hour?
5: Opgesloten worden in een donkere kamer en niet weten wie mij allemaal aan het bepotelen is.
0: Nee, inderdaad.
2: Tuurlijk.
0: Dat was Alex Agnew, dus 3-3, Valentin. Ongelooflijk zeg. Ja, jij kent Ruben het best.
2: Absoluut.
0: Van al zijn vriendinnen dan?
2: Ja, al de vriendinnen is een groot woord.
0: Maar voor vandaag in elk geval wel. Proficiat met de titel.
2: Dank je. Dank je, kreeg ik nu ook een kastaar.
0: Ja, zo meteen.

0: track gemaakt met AI. Ben jij vaak bezig met AI, Valentien?
1: Ja, heel vaak. Ja, ik denk dat dat wel een beetje toepasselijk is bij mijn leeftijd, ja, mijn generatie.
0: Vraag je raad ook aan ChatGPT bijvoorbeeld?
1: Ja, ja, ik denk dat iedereen dat wel doet. Ja, ja, voor bepaalde projecten gedaan, ja, of social media captions.
0: Oké. Okay. Zometeen, het is een beetje met zweet in mijn handen eigenlijk. Oh. Maar zometeen doen we de vraag die niemand durft te stellen. Ben je er klaar voor, Valentin? Ja. Of ga je de vraag weigeren?
1: Het is te zien wat de vraag is natuurlijk.
0: Ja, sorry. Dat kan
1: ik hou mijn hart vast.
0: Misschien is het ook een klein beetje nodig. Maar sportief dat je ervoor gaat. Dus ik mag hem straks stellen. Is ook de hele redactie die gekomen is met deze vraag. Wouter, ja, ik had hem stellen aan Valentin.
1: Okay. We moeten het een beetje grappig houden, hè.
0: Ja, dat zal het, dat zal het zijn straks, Valentin. Nee.
1: Daar ben ik zeker van.
0: Drink nog iets en komt er straks aan.
2: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
3: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: BR. Zeg, Sjokke, u bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
6: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
7: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
8: Sluit de zomer af op Barabiet. 5 september vanaf 2 uur 's middags. 25 artiesten, Cherry Moon Tracks, Nina Black, Michael Armani en meer. Barabiets, Zeeweg 60, Oudenburg. Tickets op barabiets.be.
9: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Zit jij nieuw? Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
11: Terug naar school of naar het werk. Scoor nu je nieuwe outfit bij Cabano 67 Oostkamp. De nieuwe najaarscollectie is nu in store. Cabano67.be.
12: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Milk Inc. naar het einde van het jaar terug een aantal optredens in de AFAS Dome. Iets voor jou, Valentin, die optredens?
1: Ja, mijn ouders iets meer, denk ik. Milk Inc. Ook iets meer van hun generatie. Maar ik kan de muziek wel appreciëren.
0: Oké. Bon, ben je er klaar voor dit hier?
2: De vraag die niemand durft te stellen.
0: We gaan iets afspreken, Valentin, want ja, het is een beetje ja, riskante vraag of pittige vraag. Ik weet het niet. Als je een antwoord geeft, dan mag je zo meteen je favoriete track kiezen. Okay. Dan ga ik dat voor je draaien.
1: Okay.
0: Hier komt die. Zou jij op Florence, de dochter van Ruben van Gucht, passen als hij samen met Charlotte ergens naartoe moet?
1: Nee.
0: Voilà, zie. Het is direct een antwoord. Waarom niet?
1: Ja, omdat dat niet mijn verantwoordelijkheid is, denk ik.
0: Nee.
1: Dat is iets tussen hun en zij regelen dat, denk ik. Ja.
0: Nee. Oké, daar ben je vanaf.
1: Nu moet mijn liedje wel komen. Ja. Ja.
0: Oké, had je deze vraag verwacht of iets anders? Of?
1: Oh ja, ik dacht wel dat het iets in die aard ging zijn. Maar ik vind ook geen erge vraag om te beantwoorden.
0: Nee, oké, dus een duidelijk antwoord. En wat mag ik voor u draaien, Valentin?
1: Nu wil ik een liedje van Nicki Minaj.
0: Ah, maar dat gaan we direct regelen, zie.
1: Starships.
0: Ah, voilà, kijk, hopla. Zo

0: Sun Glasses at Night van Tiga en Centurious. Zullen ze weer kunnen gebruiken. Van het weekend wordt het beter weer. Eindelijk, hè?
1: Oh, gelukkig maar.
0: Het is wat is, zeg.
1: Ja, ik weet niet. Altijd als het regent, ben ik direct in een slechte mood.
0: Okay.
1: Maar als het te warm is ook, ja. Moeilijk doen.
0: Maar hier is het warm in de studio. Dus.
1: Ja, hier is het goed.
0: Dus dat komt dan goed, hè?
1: Ja, het komt goed.
0: Zeg, ik heb jou gevraagd om eens een item op te zoeken wat jou is opgevallen in het nieuws. En daarover gaan we het straks hebben. Ben benieuwd.
2: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
5: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
6: Krevel.
7: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
6: Krevel. Leef beter.
8: Dit is Stop.
0: Het is 6 uur. Party Room XL. Start je weekend. Nu eerst Bart erbij halen. Top headlines. Goed nieuws uit de Ronde van Spanje.
9: Goedenavond. Wout van Aert heeft de 13e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Van Aert was de beste in een sprint met 2 tegen de Fransman Valentin Paré-Peintre. De Brit Matthew Brennan werd uiteindelijk derde op 24 seconden. Het is voor Van Aert zijn eerste zege in deze Ronde van Spanje. Hij verstevigt ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Het vredesoverleg tussen Oekraïne, Rusland en de VS is hoogst twijfelachtig. Normaal stuurde de VS morgen 2 onderhandelaars naar Moskou en Kiev om er te praten over het einde van de oorlog. Maar dat lijkt nu onzeker door een Russische droneaanval op het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
10: Het lijkt in ieder geval een duidelijk signaal aan het adres van de Oekraïnse overheid en het Oekraïnse volk dat ze niet moeten denken dat Rusland zich terughoudend gaat opstellen nu er sprake is van mogelijke gesprekken. De vraag is maar of de Amerikaanse gezanten zich ook tot in Kiev gaan wagen onder deze omstandigheden.
9: Normaal bezoeken die morgen Moskou en overmorgen Kiev. Volgens oorlogsjournalist Robin Ramakers doet president Trump dit vooral uit eigen belang.
10: Het is een Amerikaans initiatief en dat wijst erop dat de Amerikaanse president Donald Trump wellicht voor de midterms, de verkiezingen in november, toch nog een laatste poging wil doen om iets uit de brand te slepen dat hij dan als pluim op zijn hoed kan steken. Een zoveelste zogenaamde vrede die hij dan gesticht heeft.
9: Het parket van Leuven heeft een onderzoek geopend naar de zware aanval op een Congolese journalist in Tine. De man werd daar gisteravond aangevallen met een hamer. De afgelopen maanden was hij ook al 2 keer slachtoffer van een aanval. Volgens de Congolese regering is hij een terrorist, omdat hij kritisch is tegenover het regime. Het Congolese regime geeft daarom 4 miljoen euro als hij gedood wordt. De burgemeester van Tine reageert. Jonathan Holslag.
11: We staan vooral verbijsterd dat zo'n politiek vluchteling met toch heel veel zichtbaarheid zo ontzettend weinig bescherming krijgt van de federale overheid. Het is één zaak om mensen daar te erkennen als politiek vluchteling. Ik vind dat dat ook met verantwoordelijkheden komt en dat daar de federale instanties toch echt wel een aantal stappen verder zouden mogen gaan.
9: De man ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. In Eerbeek, in de Nederlandse provincie Gelderland, is een jongen van 12 dood teruggevonden in zijn huis. Dat meldt de politie. Een verdachte is opgepakt. Volgens de regionale media gaat het om de moeder van het kind. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd daar. De politie gaat uit van een misdrijf. En voetbalclub Antwerp kan morgenavond niet rekenen op zijn supporters in de wedstrijd in en tegen Standard Luik. Volgens de burgemeester van Luik zijn er niet genoeg agenten om de veiligheid te garanderen. Antwerp reageert woedend. Zij noemen de beslissing totaal onrespectvol. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maxima tot 27 graden.
0: Dankjewel Bart. Even kijken, de E40 ongeval gebeurt er. Hoogte van Aalst vanaf Groot-Bijgaarde verlies je bijna een uur, zeg. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 40 minuten in het verlies. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan ook 40 minuten. Een half uur door een ongeval op de E40 ter hoogte van Nieuwpoort en dat in de richting van Veurne. En verder ook nog de Antwerpse ring met 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout en de E314. Daar is ook al een ongeval gebeurd en dat ter hoogte van Halen vanaf Zolderstaai in de file. Buitenring van Brussel 20 minuten vertraging tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem. Een andere plaats aan te aanschuiven, dan zou dat niet langer dan een kwartier mogen duren.
8: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2.500 reisbudget. Wouter de Vries.
0: Samen met Valentin gaan we verder. Party Room XL. Zometeen Clooney en Prospa starten met de nieuwe van Kygo. Hier is Take Me Back. Goedenavond.

0: nieuwe Clooney en Prospa en Good Girl. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The Party Room. Come on. Vier je vrijdag in de Party Room XL. Samen met Valentin Bézard. Vind je het al plezant, het eerste uurtje?
1: Zeker.
0: Voilà.
1: Dan heel leuk.
0: Gaan we gewoon verder. Hè. Ik vroeg je voor het interview even na te denken over een nieuwsonderwerp. Iets wat jou is opgevallen deze week in het nieuws. Valentin, en verras ons. Wat vind jij interessant?
1: Klopt. Dat is ook echt een heel big deal op sociale media en op TikTok en zo. GTA 6.
0: Ja, binnenkort uit, hè?
1: Ja, blijkbaar is er daar dus een bepaalde relatie die je moet hebben in je videogame, die je moet gaan onderhouden om je spel te gaan ondersteunen.
0: Ja, wacht, dus relatie in de zin van liefdesrelatie?
1: Ja, natuurlijk. Dus je moet eigenlijk met een vrouw gaan samenwerken in je spel en die vrouw moet je gaan onderhouden. Dus je bent eigenlijk in relatie met een vrouw in dat videospel en je kan daar eigenlijk heel zotte dingen mee doen. Ja. Die kan boos worden als je niet genoeg speelt. Dus als je niet genoeg reageert op haar. Dus...
0: Kan je ook meerdere relaties hebben in het spel?
1: Dat weet ik niet. Dat is een heel goede vraag, Wouter. Dat weet ik niet. En je kan dus blijkbaar... Het kan ook zo ver gaan dat je dus blijkbaar ook seks kan hebben met haar. En als je dat dus niet onderhoudt... Ja, inderdaad. En als je dat niet onderhoudt...
0: GTA 6?
1: De GTA 6, ja. Als je dat niet onderhoudt, dan kan dat ook echt enorme nadeel hebben voor je spel zelf. En natuurlijk zien heel veel mensen op TikTok dat die in een relatie zitten als iemand bedriegen, natuurlijk.
0: Ja, mannetjes toch. En ik dacht dat het gewoon ging over auto's stelen.
1: Ja, ik ook. Maar blijkbaar gaat het al zodanig ver dat we een relatie moeten hebben op een videogame.
0: Voilà, zie. Wat een wereld, hè, Valentin. Ben jij echt een gamer dan dat je het allemaal weet?
1: Vroeger speelde ik heel vaak FIFA met mijn papa en met mijn opa. En,
0: Maar nu een beetje minder.
1: Wat blieft?
0: Nu een beetje minder.
1: Ja, nu hebben we er ook minder tijd voor, natuurlijk. Maar dat waren wel leuke herinneringen. We hadden vroeger ook een PS5 als
0: eerste. Tijd voor muziek even.

0: beetje moeite. Kleine techno-vibe hierin, want daar hou je van, hè?
1: Ja, vind ik wel leuk.
0: Zijn je favoriete techno-artiesten dan?
1: Phantasm vind ik wel leuk en Holy Priest, maar geen idee of je die kent.
0: Nee, dat is redelijk nee. Maar ik ga het moeten opzoeken. Zo
1: ja, het is wel heel hard.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Waarom niet? Om twee keer mee te starten.
2: Het vrijdags vragenvuur.
0: Ja, Valentin, we hebben het er nog niet over gehad, behalve in de intro natuurlijk. Maar jij gaat ook voor het kroontje van de mooiste van het land volgend jaar. Miss België.
1: Dat klopt.
0: Je zit momenteel in de preselectie voor, wat is het, de afdeling West-Vlaanderen.
1: Ja, want inderdaad. Daar woon je ook. Momenteel ben ik dus inderdaad in mijn provinciale finalistenperiode. Die finale daarvan is 19 september, dus dat komt heel dichtbij. En als ik daar dan gekozen word uit al de meisjes van West-Vlaanderen, dan mag ik door naar de grote finale in februari.
0: En dat is het doel toch wel, hè?
1: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Oké, wat moet je doen in die kleine finale dan?
1: Ja, dat zijn de basics. Bikini défilé, gala défilé, vragen beantwoorden. Ja, eigenlijk gewoon tonen. Basic misverkiezing.
0: En waarom doe je mee aan de Miss België verkiezing?
1: Voor mij is dat iets wat ik niet impulsief doe. Voor mij is dat iets wat een enorme springplank kan zijn voor mijn mediacarrière, voor mijn modellencarrière. En ook vooral om een beetje een impact te maken op jongeren. Als iemand die al op een jonge leeftijd in de media staat, ik merk wel ook in het onderwijs dat dat een grote droom is van veel jongeren. Maar dan toch al eventjes een reality check te geven. Bijvoorbeeld vandaag ook een meisje heb ik gezien in de media dat zelfmoord heeft gepleegd aan 14-jarige leeftijd. Door cyberpesten, en dat hoort er ook gewoon allemaal bij. Je krijgt veel commentaar op social media. En ik hoop dat ik daar eens een stem voor kan zijn. Ja.
0: Oké, dat is een nobel doel. Ruben zal niet in de jury zitten als je de finale haalt, neem ik aan.
1: Nee, dat klopt.
0: Zal moeten vervangen worden. Zeg, wie is jouw favoriete Miss België eigenlijk doorheen?
1: Virginie Klaas.
0: Virginie Klaas. Ja. Misschien niet de naam die iedereen zou zeggen. Waarom haar juist?
1: Ja, iemand. Ik ken haar ook persoonlijk. En dat is iemand die met haar voetjes op de grond staat. Iemand die altijd low-key heeft gebleven. Die ook niet uit de hoogte gaat doen als je die tegenkomt.
0: Belangrijk
1: wie dan ook.
0: In het leven.
1: Ja, inderdaad. Mijn ouders hebben dat ook altijd gezegd tegen mij. Voetjes op de grond en je geraakt er wel. En Virginie is daar het perfecte voorbeeld van.
0: Oké, okay. Valentin, ik wens het je toe. Ik hoop dat je ver raakt in die finale. Dank

0: Alejandro, Lady Gaga. Hij ook van Lady Gaga? Hoe heet het, die fans ook weer van Lady Gaga? Jij moet dat weten, ben ik vergeten.
1: De Gagas?
0: Monsters, is het zo niet?
1: Oei, is dat zo? Ah nee, geen idee.
0: De Monsters, ja, van de redactie. Ja. Steken de duim in de lucht. Okay.
1: Ah ja.
0: Zeg, we zien vaak natuurlijk op een heleboel events, zien we dat ook, die foto's. Highland, bam. Vind je dat trouwens van als het telkens een of andere kop daarbij, dat je dan weer verschijnt? Krijg je daar reacties
1: op? Ja, je hebt
0: daar
1: geen controle over natuurlijk, nee. Maar
0: vind je
1: ja,
0: dat ambetant? Want jij gaat natuurlijk nog naar school, je medestudenten.
1: Ja, het is niet ambetant, het is vaak gewoon, er wordt vaak een titel opgeplakt waar je geen inspraak in hebt gehad.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, dat hoort erbij als je in de media staat, denk ik.
0: Oké, dat is ook wel een beetje zo. Maar bon, je moet even nadenken over het zotste event, het leukste en ook zotste event waar je dit jaar bent geweest. Denk er even over na.
1: Ja,
0: dan mag je straks prijs geven.
1: Oké, perfect.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
5: Mama, snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen. Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
8: Wauw, ja!
9: Maar ja...
7: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja! Maar ja...
7: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
9: Ja! Maar ja...
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
11: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
10: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
11: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
10: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: XL.
1: Ja, zeg een keer Valentien. Wat is het tofste event of het leukste dat je hebt gedaan
2: ja,
1: dit jaar?
2: Ik vond het heel leuk om dit jaar voor de eerste en jammer genoeg de laatste keer de kastaars te doen.
1: Ja, ja, dat is afgeschaft.
2: Ja, heel spijtig.
1: Oké, maar wat vond je daar zo leuk aan? Al de media celebrities daar te samen waren, of de show op zich?
2: Ja, de celebrities. De glamour vond ik wel heel leuk, maar gewoon om nieuwe mensen te leren kennen en mensen waar ik naar opkeek, die op een hoger niveau staan dan mij. Ja, dat is wel leuk om die netwerken te leggen daar. Ja.
1: Oké. Okay. Zeg, voor welk televisieprogramma zouden ze jou eens mogen vragen?
2: Oh, dat is een goede vraag. De Verraders of de Slimste Mens?
1: Ja.
2: Ja, één van die twee.
1: Heeft Erik nog niet gevraagd?
2: Oh nee, Erik, als je luistert, ik zou een heel goede kandidaat zijn. Ja, ik kan het je garanderen.
1: Zou je ver geraken? Volg je veel? Want je moet toch kennis hebben van alles en
2: ja,
1: nog wat.
2: Ja, qua actualiteit ben ik wel goed op de hoogte. Ik studeer ook leerkracht, geschiedenis en Engels. Okay. Ik denk wel dat ik een deftige basiskennis heb. Op vlak van geschiedenis ben ik daar ook enorm geïnteresseerd in. Dus ik denk dat je met geschiedenis wel heel veel kan doen.
1: Ja.
2: Maar Wouters ook heel graag eigenlijk actrice willen zijn.
1: Meen je dat?
2: Ja.
1: En in welk soort film dan, Valentien? Humor, romantiek,
2: een van
1: drama?
2: Mijn lievelingsfilms, wat ik eigenlijk niet heb gezegd in het begin van de show, toen je mij vroeg welke film dat ik al heel vaak gezien heb, is The Wolf of Wall Street.
1: Ah, maar dat is een klassieker. Hè? Die heb ik ook al zoveel keren gezien.
2: Fantastisch.
1: En dat blijft goed, hè?
2: Ja, en om daar zo wat de Margot Robbie in te spelen, dat zou ik leuk vinden. Dat is echt zo...
1: Met de naald hakken.
2: Ja, maar ja, ik geef natuurlijk ook catwalk coaching. Dus ik ben een pro op naald hakken, als ik het zo mag zeggen.
1: Wat is die quote weer uit die film? Nu even kwijt. Ken jij hem nog van Margot? Is heel bekende quote.
2: Who? Are you a fucking owl?
1: Ja, is zoiets. Dat? Ja, prachtig. Ik denk, dacht dat is iets anders, maar dat
2: Hire
1: is ook
2: me.
1: Goed. Ja, ook. Ja. Kijk, ze rollen er hier uit. Oké. Kijk, fantastisch. Misschien wordt het nog werkelijkheid.
2: Ja, misschien wel. Ik heb onlangs ook Lucas Dont tegengekomen. Topregisseur. Ook dit jaar weer geselecteerd voor een Oscar, als ik me niet vergis.
1: Ja, dacht
2: dus,
1: ik wel.
2: Dus ja, was een enorme eer om hem te leren kennen.
1: En is
2: dus,
1: het dan zo dat je zegt, ik wil me daar in verdiepen en bijvoorbeeld lessen volgen?
2: Ik zou dat zeker wel doen in de toekomst. Als ik misschien Miss België heb afgerond, we gaan nu focussen op één iets. Maar als dat voorbij zou zijn, zou dat mij heel leuk lijken om te doen. Omdat dat ergens ook pas op niet te onderschatten job, zeker niet. Maar ergens iets waar je een compleet andere ervaring kan hebben met jezelf, denk ik. Je moet je echt inleven in iemand anders.
1: Voilà, we hebben dat weetje. We hebben de scoop. Valentien naar de cinema. En daarmee zit het er eigenlijk, de cinema hier in de Party Room XL, er eigenlijk op, Valentien.
2: Oh,
1: met pijn in het hart. Wat was het gezellig, zeg.
2: Moet ik echt al weg?
1: Je mag nog even blijven, maar hier stopt het wel wat...
2: Maar het was heel leuk. Het was echt heel gezellig.
1: Ja,
2: vond
1: dat
2: het heel
1: was
2: fijn.
1: Het heel zeker. Wat ga je nog doen dit weekend? Staan er plannen?
2: Morgen werk ik, jammer genoeg. En vanavond ga ik nog iets eten. Met Ruben.
1: Ah, kijk. Doe hem zeker de groeten van mij.
2: Dat
1: was hier nog
2: doen.
1: Niet zo lang. Wat ga je eten, weet je dat? Of,
2: We gaan naar Babette in Laatzaam.
1: Oké, allemaal goed kijken. Hopelijk geen pottenkijkers daar.
2: Ja.
1: Allee, Valentien, geniet van het weekend.
2: Dankjewel, Wouter. Fijne weekend.

0: kijken waar de file staat, er staat er heel lang op de E40 door een ongeval ter hoogte van Aalst. Staat aan te schuiven vanaf Groot-Bijgaarde, die verliest een uur. Ook op de E40 een brandend voertuig tussen Beernem en Aalter werd hier ook al gemeld door een aantal luisteraars in onze app. Je verliest daardoor drie kwartier vanaf Beernem in de richting van Aalter. E40 ook al een ongeval daar gebeurd. Ja, wat is dat allemaal? Stuur vasthouden, hè, mensen. Dat ter hoogte van Nieuwpoort vanaf Middelkerken verliest een half uur. Antwerpse Ring tussen Antwerpen-Noord en de Grellelaan ook een half uur. E313, daar is ook een vertraging van een half uur tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En 20 minuten Antwerpse Ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Maar op andere plaatsen ook nog vaker vertraging, hoor. Kan tot een kwartier oplopen.
1: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
2: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
3: Van Haren,
2: omdat we van schoenen houden.
4: Wienerberger.
5: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè. Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè. Die zijn ook juist. Lang en smal.
6: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
3: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Dit is top. We make you move.

Heb je het al ontdekt? Er zit een nieuwe knop in de Top Radio BE-app. Ook op onze website van een nieuwe online zender. En zometeen maken we hier zelfs liever een beetje de geboorte mee van de nieuwe online zender. Ja, kijk, is net geboren precies. Met de chef van de nieuwe online zender. Kan ik toch even vragen, ja, wat een nieuwe online zender is dat eigenlijk? Wat gaan ze daar doen? Wat gaan ze daar draaien? Ah, spannend. Eerst another voor je. Hier is Silver Lines. Goedenavond. Dit is The Party Room.

0: Jeetje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw kamionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je kamionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
4: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
3: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
6: Luister op schaamteloos. Zo wordt elk saai moment party

0: Burn Burn van Ellie Goulding.
1: Party Room XL.
0: Ik zei het daarnet al, geboorte van een nieuwe online zender met de naam Top Smash. En ja, kan je vanaf nu beluisteren. En de bezieler, of moet ik zeggen de CEO, heb ik nu in de studio. Dat is Michel de Wilde. Michel, goedenavond.
2: Zeker, de grote buiging, dat mag je altijd zeggen.
0: Ja, nee. Zeg, wat mogen we verwachten van die nieuwe zender? Welke muziek draai je daar?
2: Wel, Smash is een beetje bekend omwille van twee pijlers. Eén, veel nieuwe tracks. We hebben regelmatig DJ's te gast ook, dus dat is de tweede pijler. En die produceren vaak ook tegenwoordig muziek, dus we geven die mensen ook een platform. Dus heel veel DJ-sets gaan we brengen, vanuit binnen- en buitenland trouwens. Mm-hmm. Robin Schulz, Joel Curry, noem maar op. Heel veel buitenland en heel veel binnenlandse DJ-sets. Ja. En veel nieuwigheden dus.
0: Ja. En zijn er ook speciale programma's? Want Smash, dat is een programma, denk ik ook. Ja, of was een programma? Hoe zit het juist, Michel?
2: We vervellen eigenlijk van een programma naar een volwaardige digitale radio. Okay. Eigenlijk 24 uur per dag, 7
0: op 7. Ik kan het net zeggen. Ja.
2: Ja, dus continu te beluisteren. We zijn altijd bij jou. En we hebben een aantal specifieke programma's. Release Radar bijvoorbeeld is er eentje van. Dan krijg je enkel en alleen nieuwe releases. En met de klemtoon ook toch op vaak Belgische producties.
0: Mm-hmm. Kan je eens wat namen noemen misschien voor
2: Hawkies is iemand die het heel goed doet tegenwoordig. DJ Dede heeft onze DJ Battle gewonnen. Die maakt ondertussen ook muziek. Die produceert onder andere. En die brengt ook onder andere muziek. Natus is er ook zo eentje. Dus talent van eigen bodem. Bekend, minder bekend. Iedereen mag bij ons trekken.
0: Voor de fans van jou, Michel, ga je er zelf ook presenteren?
2: Zeker. Dus,
0: yes.
2: Die twee pijlers dat we zeiden, eentje ervan is DJ's uitnodigen. Dus ja. Smash Live blijft eigenlijk.
0: Oké. Okay.
2: En we hebben morgen als eerste guest Pat B.
0: Dat en hoe laat is dat dan juist?
2: Dat begint om 4:00. En het fijne eraan is ook dat je het voortaan gaat kunnen volgen op tv, of op de camera, zeg maar. Wow, dus via de website.
0: Mooi. Wat een plannen, zeg.
2: Ja, je ziet hem live bezig. En nog, daarna kan je ook alle sets die de komende weken, maanden van onze guest DJ's worden gebracht, kan je opvragen via de website, via de knop replay.
0: Fantastisch nieuws. Dankjewel om dat hier te melden. En nu allemaal, niet allemaal, mondjesmaat. Nee, we gaan niet overdrijven. Mondjesmaat mag je eens gaan luisteren.
2: Ding, ja, zeg maar. De muziekkeuze is verschillend van top 1. Ik noem jullie top 1 voor het gemak.
0: Ja, top 1, dat is ook deze keer dat ik dat hoor.
2: Bij deze. Maar ja, minder commercieel. Veel minder commercieel. Ja. Echt, ja,
0: het moet iets anders zijn.
2: De club zien, de technische.
0: Ja, eigen aan de online zenders natuurlijk. Top Smash, een aanrader vanaf nu. 24 op 24 te beluisteren in onze Top Radio BE app of via onze website. Michel, heel veel succes met de geboorte van je nieuwe zender.
2: Dankjewel. Okay. Ik heb een kindje bij.

0: Trouwens, voor de fans van techno, zoals Valentin daarnet, Michel liet mij nog weten op vrijdagavond en zaterdagavond techno op Top Smash.
1: Straks na 7 uur op Top.
0: Ja, dat is hier natuurlijk. Ja, wordt het weer heel plezant, want dat is een aftelling van de allerbeste dance tracks ter wereld. En Koen gaat het voor zijn rekening nemen. Dan weet je dat het weer tijd is voor de Global Dance Chart. En voilà, het zit erop. Weekend is al begonnen. Het mijne begint zometeen. We gaan er samen van genieten. Wil het ook beter weer? Misschien nog een festivaletje meepikken. Allee, komt goed. Hier is nog MGMT. Kids, tot volgende week.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Dit is Top! Top Headlines.
2: Goedenavond. De verdachte die gisteren in het station van Brussel-Zuid met een Kalashnikov werd opgepakt, is aangehouden. Het gaat om een Marokkaan van 23, dat meldt een advocaat. Het geweer zat verstopt in een sportzak vol kinderkleding. Het is niet duidelijk waarom de man van Frankrijk naar ons land was gereisd en wat hij van plan was. Woensdag verschijnt hij voor de raadkamer. De VRT annuleert het optreden van de Catnet-band op de familiedag van N-VA in Plopsaland. Normaal zou de band daar op 20 september optreden, maar daar kwam veel kritiek op. Onder meer van oppositiepartij Groen en de socialistische vakbond ACOD. Zij vonden dat niet kunnen dat de VRT een optreden organiseerde op een evenement van een politieke partij. Daarop besliste de VRT om het optreden te annuleren. Het parket van Leuven heeft een onderzoek geopend naar de zware aanval op een Congolese journalist in Tienen. De man werd daar gisteravond aangevallen met een hamer. De afgelopen maanden was hij ook al 2 keer slachtoffer van een aanval. Volgens de Congolese regering is hij een terrorist, omdat hij kritisch is tegenover het regime. Het Congolese regime geeft daarom €4 miljoen als hij gedood wordt. De burgemeester van Tienen reageert, Jonathan Holslag.
3: We staan vooral verbijsterd dat zo'n politiek vluchteling met toch heel veel zichtbaarheid zo ontzettend weinig bescherming krijgt van de federale overheid. Het is één zaak om mensen daar te erkennen als politiek vluchteling. Ik vind dat er ook met verantwoordelijkheden komt en dat daar de federale instanties toch echt wel een aantal stappen verder zouden mogen gaan.
2: De man ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Het vredesoverleg tussen Oekraïne, Rusland en de VS is hoogst twijfelachtig. Normaal stuurde de VS morgen 2 onderhandelaars naar Moskou en Kiev om er te praten over het einde van de oorlog. Maar dat lijkt nu onzeker door een Russische droneaanval op het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Het lijkt in ieder geval een duidelijk signaal aan het adres van de Oekraïnse overheid en het Oekraïnse volk dat ze niet moeten denken dat Rusland zich terughoudend gaat opstellen nu er sprake is van mogelijke gesprekken. De vraag is maar of de Amerikaanse gezanten zich ook tot in Kiev gaan wagen onder deze omstandigheden.
2: Normaal bezoeken die morgen Moskou en overmorgen Kiev. En Wout van Aert heeft de 13e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de beste in de sprint tegen de Fransman Valentin Paré-Peintre. Je hoort Van Aert.
5: Mooie overwinning en een mooie vertrouwensboost voor wat moet komen. Het was zeker super warm vandaag. Het was een enorm zware dag daar vooraan in de vlucht. Door het lang om slinger te demareren. En op een gegeven moment kwam ik voorop met Paré-Peintre en dat heb ik kunnen afmaken. Dus ik ben wel heel trots op deze overwinning.
2: Van Aert verstevigt zo ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag dan wisselvallig, maxima tot 27 graden.
6: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win €2500 reisbudget.

0: Als jij iemand bent die tijdens de week heel vaak denkt...
1: Ik ben dat eigenlijk beu. Ik ben dat eigenlijk beu.
0: Wel, dan heb ik goed nieuws, want dit is het weekend van top met de Global Dance Chart. En hoe klonk deze lijst vorige week? Number 3. Silva Pampa. Number 2. De Bausa met... Yes. En bovenaan... Number 1. Hugo met Moving to the Sun. En misschien denk je, dat is allemaal goed en wel, maar de nummer 40...
1: Maak dat ook maar eens bekend. Maak dat ook maar eens bekend.
0: Dat gaan we ook doen. Is allemaal zo moeilijk niet. Deze staat al 23 weken in de lijst en op nummer 40 belandt Alok en Khalid, Dive Into Me.

is diezelfde stem van Avicii's Hey Brother, deze Dan Tominski met Kygo en Heaven on Your Mind. We gaan een uitstapje maken. We gaan naar Leeds. Ze hebben daar ooit het spuitwater uitgevonden. En ook dit komt eruit. Prosper.

nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je

0: Top. We make you move. We make you move. Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone. Dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
4: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sun Gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
7: Mevrouw? Ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
6: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
8: Eurostar. Together we go further.
9: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
12: Mannekes, het is september, hè?
13: Ja, dat hadden we ook door.
12: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
13: Dat ook, ja.
12: Wat ook, ja?
14: Dat hadden we ook door.
12: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
13: Oh! Dat hadden wij niet door.
12: Dan is het nu door.
15: Ja, naar Gamma!
16: Hoe maak je het?
17: Samen met Gamma.
16: Gamma!
18: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
19: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
20: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
21: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
22: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.

is even geleden, maar iemand heeft mij dus ooit wijsgemaakt. Dat ben ik onlangs te weten gekomen. Ja, nee, ooit zei iemand tegen mij, David Guetta, als hij andere muziek maakt, zo'n beetje experimenteel, dan is dat als Morten. Maar dat is helemaal niet waar. Dat is een producer uit Denemarken. En dat is helemaal David Guetta niet. Iemand heeft mij dus liggen gehad. Jack Beck, dat zal David Guetta zijn. Of niet? Of heb ik mij dat ook laten afvallen? De GDC40 is dit. Met nu op 32. David Guetta en Morten.

0: français, c'est pas de problème. David Guetta et Morten met La Révolution. Tweede week in de GDC 40. En die Morten die heeft iets met zonnebrillen.
1: I have sunglasses with me everywhere. I travel a lot and I look tired and put sunglasses on and you're fresh.
0: Je zal kopje bijhouden vandaag in het Frans, in het Engels. No problem for me, hè?

meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Bij Top kan je ook regionaal adverteren. Kijk voor

0: Sad Girls, Bibi Rexha en David Guetta. Als je een schouder nodig hebt om op te huilen, wij zijn bij je. Bestaat er zo geen liedje?
1: Want ik wil jouw schouder om op te huilen.
0: Dit is een TikTok-hitje, Ring My Bell.

0: Hey Everybody, Back in the Dance. Deze week 6 plaatsen gestegen en zo op 21 beland. Dat was Colta. Het lijkt alsof je iets gaat kopen in de IKEA. Zometeen de 20 beste.
1: Dit is Top. Top Headlines.
2: Goedenavond. Op het WK basket in Duitsland hebben onze Belgische basketvrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Turkije met 89-75. Emma Meeseman scoorde 27 punten. Julie van Loo nam er 22 voor haar rekening. Zij reageerde achteraf dan ook tevreden.
3: Is dat wel een beetje laks? Een beetje te veel ruimte geven aan Turkije, zodat ze eigenlijk in de match kon blijven. Zodat zijn we veel agressiever in start en dat heeft al echt het verschil gemaakt voor ons. En dan kunnen wij kerstbasketbal spelen en dan krijgen wij veel meer vertrouwen uiteraard.
2: Zondagavond nemen de Belgian Cats het op tegen Puerto Rico. Dat verloor eerder vandaag van Australië. De verdachte die gisteren in het station Brussel-Zuid met een Kalashnikov werd opgepakt, is aangehouden. Het gaat om een Marokkaan van 23, dat meldt zijn advocaat. Het geweer zat verstopt in een sportzak vol kinderkleding. Het is niet duidelijk waarom de man van Frankrijk naar ons land was gereisd en wat hij van plan was. Woensdag verschijnt hij voor de raadkamer. En de VRT annuleert het optreden van de Catnet-band op de familiedag van N-VA in Plopsaland. Normaal zou de band daar op 20 september optreden, maar daar kwam veel kritiek op. Onder meer van oppositiepartij Groen en de socialistische vakbond ACOD. Zij vonden dat niet kunnen dat de VRT een optreden organiseerde op een evenement van een politieke partij. Daarop besliste de VRT om het optreden te annuleren. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wordt het wisselvallig, maxima tot 27 graden.
1: Attention passengers. Top check-in is terug. Claim volgende week je boardingpas en win 2.500 euro reisbudget.

allemaal al moeten doen. In de hoek gaan staan. Met uw handen op uw hoofd. Sorry, papi. Ik weet nu wel niet of dat de setting is die ze bedoelen. Dat was Sorry Papi, Topic & Becky G. Op 17 in de 16e week, 2 plaatsen gestegen. De GDC 40 is dit met een nummer dat je in de gaten moet houden. Dit is DJ Kocha en Mi Chico op 16.

0: Een energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
1: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
0: Nee, nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
1: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
0: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Je mag boos zijn op mij, want je weet nu dat dat melodietje een volledig weekend in je hoofd blijft zitten met deze Peggy Goo en Wa Man in de GDC 40. David Guetta gaan we nog eens aan het woord laten, want als hij spreekt, dan zwijg je. David Guetta, over zijn succes.
1: I don't really care about people recognizing me in the street. I don't really care about fame. What I want, my music to be successful. Like, I love that every time I've been on an Uber, they're playing my music. Every time. It's crazy.
0: Je kan het als volgt samenvatten, David Guetta. Het blijft gewoon een gewone mens. Dit is Human.

0: 26e week en blijft gewoon zitten op 11 Another met 54 Ultra. En dat was Talk To You. En dan nu even een flashback naar vorige week. Hoe klonk de top 3?
1: Number 3.
0: Silva Pampa met...
1: Number 2.
0: Ah, De Bausa met...
1: Number
0: 1. Hugo met Moving To The Sun. Ik wil geen beloftes doen, maar ik heb het gevoel dat we deze week toch een aantal verrassingen gaan meemaken. En als we dat meemaken, doen we dat samen, handje in handje. Zoals Swedish House Mafia en Linky Lee hebben ook een geweldige track gemaakt. Dit is Happiness Is So Sad.

Luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Top.

0: Als je dit weekend even tijd hebt, dan moet je eens gaan opzoeken hoeveel geloven er zijn buiten de gekende. Ik geloof vooral in deze Bebe Rexha in Faithless New Religion op 7. Met nu op 6 Kygo. En misschien moeten we ook even stilstaan bij zijn echte naam.
1: My real name is pronounced Shirigir Vildal.

Ligt het aan mij, maar ik heb heel veel fantasie ook. Ik zie dan nu iemand zo rond een boom dansen. Zo een of ander stamhoofd die dan met zijn hand op zijn mond... En dan Jugal met Soto en Jamaican Bambam aan het zingen is. Het zouden ook mijn gedachten kunnen zijn, dus excuses. En de top 3 beginnen met Silva Pampa. Dit is On Tonight.

25 weken lang al in deze lijst te vinden. En dan zou je kunnen denken, ja, de mensen gaan dat beu zijn. Maar de mensen blijven het geweldig vinden. Deze, de Bauza en Magnetic. In de 25ste week blijven ze dan ook zitten als een magneet. En zij zijn niet alleen deze week. Het is een madame die in 97 een gigantische hit had te pakken. En nu, 29 jaar later, heeft ze opnieuw een hit te pakken. Yugel en Ultra Nate, Moving to the Sun. Number

0: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top, we make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra.

Cosa

entertainment.